Garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa 581.000 euro gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op Trije Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa 581.000 euro gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa €581.000 gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa €581.000 gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. En tot zover het nieuws.

is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Voor de eerste keer sinds de wankele wapenstilstand tussen Israël, de Verenigde Staten en Iran zijn er vanuit Iran raketten richting Israël gelanceerd. In het noordelijk deel van het land loeiden de sirenes, waarna de legerleiding de inwoners met klem heeft opgeroepen om dekking te zoeken voor mogelijke inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Een Britse kebabproducent moet van de rechter een boete van ruim €580.000 betalen. Het bedrijf verkocht jarenlang vlees als lamsvlees, terwijl er vooral vet, huid en goedkope vleesresten van andere dieren in zaten. De BBC meldt dat de fabrikant daarnaast nog eens 3 ton aan proceskosten moet vergoeden. Volgens de rechter heeft het bedrijf de boel lange tijd de klanten flink opgelicht. De Franse minister van Justitie grijpt hard in na de moord op de 11-jarige Liana. Binnen 5 weken moeten er 70.000 klachten over kindermisbruik worden onderzocht. De dood van het meisje zorgde voor veel ophef en legde grote fouten in het Franse rechtssysteem bloot. Het ministerie van Justitie ligt sindsdien zwaar onder vuur. Veel mensen zijn woedend omdat gevaarlijke personen niet genoeg in de gaten worden gehouden. En de politie heeft gisteren het rijbewijs en de auto van een wegpiraat ingenomen nadat deze met bijna 240 km per uur raasde over de A2. Toen agenten de bestuurder wilden controleren, negeerde hij het stopteken en ging hij er met een noodgang vandoor. Zijn Mercedes werd kort daarna achtergelaten teruggevonden in Houten. De man die was er vandoor gegaan, maar toch liep hij later tegen de lamp toen de politie een andere auto controleerde waar hij intussen was ingestapt. Het weer, de nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. En tot zover het nieuws.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch Car Service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
3: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
2: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt? Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
4: Nou, bentjes, dik hier wat aan je?
5: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
4: Schitterend!
6: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
4: Boetengewoon Ludema! Voor al jouw maaitijdsdreven.
7: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 jaar. Product.frl Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
8: Tromeesje mij in beheining.
9: Maar gewoon CA Plus een certificering.
7: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
10: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
11: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op. Zo'n oeren.
12: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Voor de eerste keer sinds de wankele wapenstilstand tussen Israël, de Verenigde Staten en Iran zijn er vanuit Iran raketten richting Israël gelanceerd. In het noordelijk deel van het land loeiden de sirenes, waarna de legerleiding de inwoners met klem heeft opgeroepen om dekking te zoeken voor mogelijke inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Een Britse kebabproducent moet van de rechter een boete van ruim €580.000 betalen. Het bedrijf verkocht jarenlang vlees als lamsvlees, terwijl er vooral vette huid en goedkope vleesresten van andere dieren in zaten. De BBC meldt dat de fabrikant daarnaast nog eens 3 ton aan proceskosten moet vergoeden. Volgens de rechter heeft het bedrijf de boel lange tijd de klanten flink opgelicht. De Franse minister van Justitie grijpt hard in na de moord op de 11-jarige Liana. Binnen 5 weken moeten er 70.000 klachten over kindermisbruik worden onderzocht. De dood van het meisje zorgde voor veel ophef en legde grote fouten in het Franse rechtssysteem bloot. Het ministerie van Justitie ligt sindsdien zwaar onder vuur. Veel mensen zijn woedend omdat gevaarlijke personen niet genoeg in de gaten worden gehouden. En de politie heeft gisteren het rijbewijs en de auto van een wegpiraat ingenomen nadat deze met bijna 240 km per uur raasde over de A2. Toen agenten de bestuurder wilden controleren, negeerde hij het stopteken en ging hij er met een noodgang vandoor. Zijn Mercedes werd kort daarna achtergelaten teruggevonden in Houten. De man die was er vandoor gegaan, maar toch liep hij later tegen de lamp toen de politie een andere auto controleerde waar hij intussen was ingestapt. Het weer, de nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF. Het Nijs in het Kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Vooral op het eiland Mindanao is de ravage groot en zijn verschillende gebouwen ingestort. Als reactie op de Iraanse raketaanval heeft het leger van Israël afgelopen nacht militaire doelen in Iran bestookt. De Franse minister van Justitie grijpt hard in naar de moord op de 11-jarige Liana. En een Britse kebabproducent moet van de rechter een boete van 580.000 euro betalen. Het bedrijf verkocht jarenlang vlees als lamsvlees, terwijl er eigenlijk vooral vet, huid en goedkope vleesresten van andere dieren in zaten. Het weer, de nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sruisterveen. Het Stee, via Eaters & Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters & Drinkers in Sruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
3: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
2: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
1: Autoschade? Wij fixen het. LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
5: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
6: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Minco Bouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
3: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
2: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
5: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
4: Schitterend.
6: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
4: Boetengewoon Ludema. Voor al jouw mighty dreamen.
7: De pannenkoektrein.
8: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
7: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
9: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
10: Tromeester mijn beheining.
11: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
9: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
4: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
12: Ja, echt maatwerk!
13: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
14: SGmaatwerk.nl.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
16: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
18: Bij een aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Vooral op het eiland Mindanao is de ravage groot en zijn verschillende gebouwen ingestort. Na de hoofdbeving van 7,8 volgden zeker 16 naschokken met uitschieters tot een kracht van 6,7. In meerdere landen, waaronder Japan en Indonesië, is een tsunami-waarschuwing afgegeven. De Filipijnse president heeft de inwoners opgeroepen om direct naar hoger gelegen gebieden te vluchten. Als reactie op de Iraanse raketaanval heeft het leger van Israël afgelopen nacht militaire doelen in Iran bestookt. De eerdere beschieting door Teheran was volgens de Iraanse regering bedoeld als vergelding voor het opgelopen conflict in Libanon. De nieuwe escalatie in het Midden-Oosten zorgt direct voor onrust op de financiële markten. De olieprijzen zijn vandaag met ruim 3% omhoog geschoten. De Franse minister van Justitie grijpt hard in naar de moord op de 11-jarige Liana. Binnen 5 weken moeten er 70.000 klachten over kindermisbruik worden onderzocht. De dood van het meisje zorgde voor veel ophef en legde grote fouten in het Franse rechtssysteem bloot. En een Britse kebabproducent moet van de rechter een boete van €580.000 betalen. Het bedrijf verkocht jarenlang vlees als lamsvlees, terwijl er eigenlijk vooral vet, huid en goedkope vleesresten van andere dieren in zaten. De BBC meldt dat de fabrikant daarnaast nog eens ruim 3 ton aan proceskosten moet vergoeden. Het weer, de nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. En tot zover het nieuws.
19: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
20: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
21: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
22: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
23: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
21: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
24: Herberg

0: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOVPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOVPC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: NOVPC, NOVPC, daar kun je wat mee.
0: NOVPC.nl.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Koostertillen? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
5: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
6: Oeh.
5: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
6: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
5: Raadsma?
6: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
7: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
8: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
9: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
8: baarsmazitcomfort.nl

0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: De nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer.
0: Noordoost-Friesland, had RTV NOF.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
3: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
2: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Die autoschade laten maken? LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
5: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
6: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Mij Toeke Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data, alles binnen bereik.
3: Nou, bentjes, de keer wat doe je? Schitterend!
4: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
3: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
5: Schoorsteenveger Friesland, in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegerfriesland.nl.
6: De pannenkoektrein!
7: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
6: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
8: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
9: Ja, echt maatwerk!
10: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
11: SGmaatwerk.nl.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Njoggen Oeren.
13: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
15: Voor het eerst sinds het bestand in april hebben Iran en Israël elkaar weer bestookt. Nadat Iran gisteravond raketten afvuurde op Israël, sloeg het Israëlische leger vanochtend terug met aanvallen op Iraanse steden. Ondanks een oproep van de Amerikaanse president Trump om dat te laten. Intussen lijkt Iran opnieuw te hebben gereageerd. Er zijn tot nu toe geen slachtoffers gemeld. In Eindhoven is vannacht een Britse vliegtuigbom opgegraven. Het gaat om een projectiel van 500 pond. Die werd afgelopen december al ontdekt tijdens werkzaamheden onder het stationsplein. Om de operatie veilig te laten verlopen moest een groot deel van de Eindhovense binnenstad tijdelijk worden afgezet. Bij een aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Vooral op het eiland Mindanao is de ravage groot en zijn verschillende gebouwen ingestort. Na de hoofdbeving van 7,8 volgden zeker 16 naschokken met uitschieters tot een kracht van 6,7. In meerdere landen, waaronder Japan en Indonesië, is een tsunami-waarschuwing afgegeven. En de inzet om speciaal getrainde BOMA's om gesis en seksuele straatintimidatie aan te pakken heeft nauwelijks effect. Een 2-jarige proef in 7 grote gemeenten heeft uiteindelijk 6 boetes opgeleverd, dat meldt het AD. Sinds 1 juli 2024 is het wettelijk strafbaar om iemand indringend seksueel te benaderen met opmerkingen, gebaren of geluiden. Een maatregel die bedoeld is om vrouwen op straat beter te beschermen. Het weer, de nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. En tot zover het nieuws.
16: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
17: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gij, dat is uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
18: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
19: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
16: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
18: Meer info op hetraadselvandewadden.nl. vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
20: Wij onderhouden
21: en verkopen
20: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
18: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
22: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
23: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
22: NOFPC.nl.
18: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
20: in Ford en Opel.
24: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
25: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
24: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
25: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipkedam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
26: WOQS.nl.
27: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
28: Oeh.
27: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
28: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
27: Raadsma?
28: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
29: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
30: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
26: WOQS.nl.
31: Bakken? Zullen we even op een stoel?
32: Baasma zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
31: Baasmazitcomfort.nl.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat vandaag de tweede week in van de verhoren. Als eerste verschijnen Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, en topambtenaar Mark Roskam-Abbing voor de commissie. Steeds meer kinderen zijn bijziend, waardoor ze op de basisschool al een bril nodig hebben. In Eindhoven is vannacht een Britse vliegtuigbom opgegraven. En bij een aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Het weer nog. De nieuwe week zal wisselvallig gaan verlopen. Het is ook vrij koud voor de tijd van het jaar. Vandaag is het nog 19 tot 22 graden, maar wel met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag kans op stevige buien met onweer. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
2: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Laliete Haan. Laliet met TH.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen... en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
5: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
7: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
8: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
7: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
9: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
10: Zo, dat ziet er gaaf uit.
9: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
11: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
9: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
7: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
12: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
13: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
12: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
14: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
15: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
16: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op, zien oeren.
17: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
18: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
19: De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat vandaag de tweede week in van de verhoren. Als eerste verschijnen Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, en topambtenaar Mark Roskam-Abbing voor de commissie. Bruls schoof destijds regelmatig aan bij het Catshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. Oud-premier Mark Rutte zelf wordt aanstaande vrijdag voort. Steeds meer kinderen zijn bijziend, waardoor ze op de basisschool al een bril nodig hebben. Volgens oogartsen komt dit doordat kinderen minder buiten spelen. Omdat daglicht en in de verte kijken cruciaal zijn voor een gezonde oogontwikkeling, hopen artsen dat scholen kinderen vaker en langer buiten laten spelen. In Eindhoven is vannacht een Britse vliegtuigbom opgegraven. Het gaat om een projectiel van 500 pond. Die werd afgelopen december al ontdekt tijdens werkzaamheden onder het stationsplein. Om de operatie veilig te laten verlopen moest een groot deel van de Eindhovense binnenstad tijdelijk worden afgezet. Bij een aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Vooral op het eiland Mindanao is de ravage groot en zijn verschillende gebouwen ingestort. Na de hoofdbeving van 7,8 volgden zeker 16 naschokken met uitschieters tot een kracht van 6,7. In meerdere landen, waaronder Japan en Indonesië, is een tsunami-waarschuwing afgegeven. Het weer nog, de nieuwe week zal wisselvallig gaan verlopen. Het is ook vrij koud voor de tijd van het jaar. Vandaag is het nog 19 tot 22 graden, maar wel met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag kans op stevige buien met onweer. En tot zover het nieuws.
20: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
21: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
22: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more for men, women and kids.
20: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
22: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
24: NOF PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
25: NOF PC, daar kun je wat mee.
24: NOFPC.nl.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
5: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
4: Schitterend!
6: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
4: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
7: Beppe, mag ik ek bij Beppe op de stoel?
8: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
7: baarsmazitcomfort.nl

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: De nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer.
2: RTV NOF.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haning Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
3: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
2: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
5: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
6: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
7: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
6: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
8: Hast die doen nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
9: Rustig maar, Bouwkje. Ik woon net samen wat keerpje.
8: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
9: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
10: WOQS.nl.
11: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en roenom Jo Bedril. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Binnen jou op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe. Dat kan. Be well done quality steel.
10: WOQS.nl.
13: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
14: De pannenkoektrein!
15: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
14: Interesse? depannenkoektrein.nl.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Olven Oeren.
17: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
19: Een zware aardbeving met een kracht van 7,8 heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Er vielen zeker 15 doden en 129 gewonden. De aardbeving leidde ook tot een tsunami-alarm, maar dat is enkele uren later opgeheven. Uiteindelijk werden golven van 1,5 meter waargenomen. In de Waddenzee voor de kust van Lauwersoog zijn de afgelopen dagen 1 of mogelijk 2 dolfijnen gespot. De dieren zouden meerdere keren op beeld zijn vastgelegd. Vrijwilligers van SOS Dolfijn hebben de dieren zelf ook gezien en maken zich vooralsnog geen zorgen. Zij gaan ervan uit dat de dolfijnen zich prima kunnen redden. Waar de dieren vandaan komen en hoe lang ze in het gebied zullen blijven is niet bekend. Steeds meer kinderen zijn bijziend, waardoor ze op de basisschool al een bril nodig hebben. Volgens oogartsen komt dit doordat kinderen minder buiten spelen. Omdat daglicht en in de verte kijken belangrijk zijn voor een gezonde oogontwikkeling, hopen artsen dat scholen de kinderen vaker en langer buiten laten spelen. En de inzet van speciaal getrainde BOA's om gesis en seksuele straatintimidatie aan te pakken heeft nauwelijks effect. Een 2-jarige proef in 7 grote gemeenten heeft uiteindelijk 6 boetes opgeleverd, dat meldt het AD. Sinds 1 juli 2024 is het wettelijk strafbaar om iemand indringend seksueel te benaderen met opmerkingen, gebaren of geluiden. Dit is een maatregel om vrouwen op straat beter te beschermen. Het weer nog, de nieuwe week zal wisselvallig gaan verlopen. Het is ook vrij koud voor de tijd van het jaar. Vandaag is het nog 19 tot 22 graden, maar wel met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag kans op stevige buien met onweer. En tot zover het nieuws.
20: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
21: en Opel.
22: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
20: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more for men, women and kids.
20: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
22: in Ford
21: en Opel.

0: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
0: nofpc.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
4: herbergvoestrum.nl.
5: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
6: Oeh.
5: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
6: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
5: Raadsma?
6: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
7: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
8: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strietig hier. Product.frl. Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
9: Tromeestje maar in beheining.
10: Maar gewoon CA plus een certificering.
8: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl. Drachten.
11: Pakken. Zullen we even op een stoel?
12: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
11: Baasmazitcomfort.nl.
13: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
14: Ja, echt maatwerk!
7: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
15: SGmaatwerk.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF.
2: Voor haar afstudeerproject maken de dokkemer Chloe Monsma een documentaire over vrouwen met autisme. Daarin vertelt ze te gerne met drie oren vrouwen over haar ondervindings. De trailer waard op TikTok meer dan 80.000 keer besjoen en ook de documentaire zelfs lukt al honderden joggers. Omdat Chloe zelfs autisme had, leidt het onderwerp haar dicht bij het hart, zo leidt ze uit.
3: Ik denk dat ik op een veel lievere manier naar mezelf ben gaan kijken en naar de dingen waar ik soms moeite mee heb. Maar ook naar de mooie dingen, want ik bedoel, autisme is niet alleen maar negatief. Eigenlijk is het juist iets wat super mooi is en waar je heel veel aan kan hebben als je autisme hebt, want je bent super detailgericht en je bent creatief.
2: Op de centrale as binnen in de eerste vier maanden van dit jaar meer dan 100 verkeersovertredingen versteld met de focusflitser. In totaal registreren flitspjellen en flitsers in Friesland dit jaar al meer dan 24.000 toetredings. Het grootste part daarvan kwam van verste flitspjellen. De focusflitser op de centrale as noteerde al 132 toetredingen. Op de Landdijk, de N369 bij Droegeham, ging het om goed 500 gevallen. Focusflitsers controleer je onder meer op telefoongebruik achter het stuur, maar ook op het net dragen van een gordel. De cijfers komen op het moment dat de verkeersveiliger zo onder druk zit. In 2024 voelen in Nederland zo'n 159 verkeersdieren. Het hoogste aantal in 20 jaar. Voor alle automobilisten is het dikke doolhof door de Waarden nog weer wat complexer worden. De Rijksstraatweg tussen Twiesel en Waardburgum is dicht. De centrale as is dit hele weekend dicht tussen de Westerheen en Dokkum. Maar er zijn ook werkzaamheden onder de Bjerkenwei in Twieselerheide, de Zwette bij Veenwaarden en de Trekwei bij Augsbuurt. Advies is, geen op het tijd voort en broek je navigatiesysteem wat verboen is met het internet. As volg je lokale omleidings. En ons af hier het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0412-4412-02.
4: Het lood van de ster.
0: RTV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Autoschade? Wij fixen het. LalitaHaan.nl. Laliet met TH.
2: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
3: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
4: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
5: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
4: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
6: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
7: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
6: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
8: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
9: Zo, dat ziet er gaaf uit.
8: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
10: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
8: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
6: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
11: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
12: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
13: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
14: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
15: De huidige premier van Armenië, Pashinyan, heeft de parlementsverkiezingen gewonnen. Pashinyan zet in op een betere relatie met de Europese Unie, maar de oppositie pleit juist voor sterkere banden met Rusland. Hoewel een daadwerkelijk EU-lidmaatschap nog ver weg is, richt het land zich voor de korte termijn op het realiseren van visumvrij reizen naar Europa. De Israëlische legerradio verwacht dat de militaire operaties tegen Iran nog meerdere dagen in beslag zullen nemen. Volgens een verslaggever van de zender treft de krijgsmacht voorbereidingen voor een grootschalige mobilisatie van de reserves, waarbij naar verwachting diverse reservebataljons zullen worden opgeroepen. In de Waddenzee voor de kust van Lauwersoog zijn de afgelopen dagen één of mogelijk twee dolfijnen gespot. De dieren zouden meerdere keren op beeld zijn vastgelegd. Vrijwilligers van SOS Dolfijn hebben de dieren zelf ook waargenomen en maken zich vooralsnog geen zorgen. Zij gaan ervan uit dat de dolfijnen zich prima kunnen redden. En steeds meer kinderen zijn bijziend, waardoor ze op de basisschool al een bril nodig hebben. Volgens oogartsen komt dit omdat kinderen minder buiten spelen. Omdat daglicht en in de verte kijken belangrijk zijn voor een gezonde oogontwikkeling, hopen artsen dat scholen de kinderen vaker en ook langer buiten laten spelen. Het weer tenslotte. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. Het is vrij warm voor de tijd van het jaar met temperaturen die oplopen tot zo'n 20 tot 21 graden. In het oosten en zuidoosten lokaal nog iets hoger. Later op de dag trekken er buien richting het oosten van het land. En de komende dagen blijft het wisselvallig met een afwisseling van zon en wat buien. Het wordt dan een stukje koeler, 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
16: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
17: Let jim gaan, Friesen, Friesen, let jim gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steken. Op Accuos Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
18: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
17: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
18: tdnoord.nl.
19: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
17: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
18: TD Noord uit Jesternaidscherk.
20: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
21: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
20: NOFPC.nl.
22: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
23: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
24: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
23: Schitterend!
25: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
23: Boetengewoon, Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
26: De pannenkoektrein!
27: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
26: Interesse? depannenkoektrein.nl.
28: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
29: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
28: baarsmazitcomfort.nl.
30: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
31: Ja, echt maatwerk!
32: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
33: SGmaatwerk.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Voor haar afstudeerproject maken de dokkumer Chloe Monsma een documentaire over vrouwen met autisme. Daarin vertelt ze te gerne met drie andere vrouwen over haar ondervindings. De trailer waard op TikTok meer dan 80.000 keer besjoen en ook de documentaire zelfs lukt al honderden sjoggers. Omdat Chloe zelfs autisme had, leidt het onderwerp haar dicht bij het hart, zo leidt ze uit.
2: Ik denk dat ik op een veel lievere manier naar mezelf ben gaan kijken en naar de dingen waar ik soms moeite mee heb. Maar ook naar de mooie dingen, want ik bedoel, autisme is niet alleen maar negatief. Eigenlijk is het juist iets wat super mooi is en waar je heel veel aan kan hebben als je autisme hebt, want je bent super detailgericht en je bent creatief.
1: Op de centrale as binnen in de eerste vier maanden van dit jaar meer dan 1100 verkeersovertredingen vaststelt mij de Focusflitser. In totaal registreren flitspjellen en flitsers in Friesland dit jaar al meer dan 24.000 toetredings. Het grootste part daarvan kwam van vaste flitspjellen. De Focusflitser op de centrale as noteerde al 132 toetredingen. Op de Landiek, de N369 bij Droegeham, ging het om goed 500 gevallen. Focusflitsers controleer je onder meer op telefoongebruik achter het stuur, maar ook op het net dragen van een gordel. De cijfers komen op het moment dat de verkeersveiligers onder druk zit. In 2024 voelen in Nederland zo'n 159 verkeersdieren. Het hoogste aantal in 20 jaar. Voor alle automobilisten is het dikke doolhof door de Waarden nog weer wat complexer worden. De Rijksstraatweg tussen Twiesel en Waardburgum is dicht. De centrale as is dit hele weekend dicht tussen de Westerheen en Dokkum. Maar er zijn ook werkzaamheden onder de Bjerkenwei in Twieselerheide, de Zwette bij Veenwaarden en de Trekwei bij Augsbuurt. Advies is, geen op het tijd voort en broek je navigatiesysteem wat verboen is met het internet. As volg je lokale omleidings. En ons af hier het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0412 44 12 02.
3: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
4: De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind.
0: RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentje.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
1: Oeh.
0: Verhip. Nu moet ik op mijn nieuwe pad grondverf.
1: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
0: Raadsma?
1: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
2: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
5: Herbergvoestrum.nl.
6: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
7: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
6: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
7: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
8: WOQS.nl.
9: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
10: De Friese Motorfiets!
9: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit u bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
11: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
12: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
8: WOQS.nl.
11: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
9: Wij hebben haal- en brengservice.
13: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
14: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op... In je oren.
16: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. De parlementaire enquêtecommissie Corona is begonnen aan de tweede week van de verhoren. Allereerst verschijnen Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, en topambtenaar Mark Roskam-Abbing voor de commissie. Bruls schoof destijds regelmatig aan bij het Catshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zelf wordt aanstaande vrijdag verhoord. De huidige premier van Armenië, Pashinyan, heeft de parlementsverkiezingen gewonnen. Hij zet in op een betere relatie met de Europese Unie, maar de oppositie pleit juist voor sterkere banden met Rusland. Hoewel een daadwerkelijk EU-lidmaatschap nog ver weg is, richt het land zich voor de korte termijn op het realiseren van visumvrij reizen naar Europa. Een zware aardbeving met een kracht van 7,8 heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Daarbij vielen minstens 15 doden en 129 gewonden. De aardbeving leidde ook tot een tsunami-alarm, maar dat is enkele uren later opgeheven. Uiteindelijk werden de golven van bijna 1,5 meter waargenomen. De Israëlische legerradio meldt dat de militaire operaties tegen Iran nog meerdere dagen in beslag zullen nemen. Volgens een verslaggever van de zender treft de krijgsmacht voorbereidingen voor een grootschalige mobilisatie van de reserves, waarbij naar verwachting diverse reservebataljons zullen worden opgeroepen. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
18: It's getting hot in here.
19: Wat een stoo, jong.
18: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
19: Oh?
18: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding. Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
18: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Financieel advies voor bedrijven en particulieren.
20: Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
21: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
22: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertillen? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
23: De pannenkoektrein!
24: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
23: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
25: Bakken? Zullen we even op een stoel?
26: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
25: Baasmazitcomfort.nl.
27: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
28: Ja, echt maatwerk!
29: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
30: SGmaatwerk.nl.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De parlementaire enquêtecommissie Corona is begonnen aan week 2. Vanmorgen werd Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, verhoord. Grote bedrijven uit de detailhandel en supermarkten zeggen mogelijk per 1 januari hun lidmaatschap op van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Ondanks de oorlog in het Midden-Oosten zijn de hypotheekrentes weer aan het dalen. De populairste hypotheekrente met een looptijd van 10 jaar is gezakt naar 4,5%. En een zware aardbeving met een kracht van 7,8 heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Daarbij vielen minstens 15 doden en 200 gewonden. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
1: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
2: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
2: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
5: Wij onderhouden
6: en verkopen
5: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
4: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
8: Oeh.
7: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
8: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
7: Raadsma?
8: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
9: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford
5: en Opel.
10: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
11: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten. En van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
10: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
12: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
13: Zo, dat ziet er gaaf uit.
12: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
14: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
12: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
15: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haar strietig hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
16: Dromeeske mij in beheining.
17: Maar gewoon CA Plus. Een certificering.
15: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
18: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
19: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op twa oeren.
20: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
21: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. De parlementaire enquêtecommissie Corona is begonnen aan week 2 van de verhoren. Als eerste werd Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, verhoord. Hij was regelmatig bij het Catshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. In de zomer van 2020 werden maatregelen versoepeld, maar dat ging Bruls wat te snel gaan, zei hij. Grote bedrijven uit de detailhandel en supermarkten zeggen mogelijk hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW per 1 januari op. Het gaat om twee brancheorganisaties die supermarkten en detailhandel vertegenwoordigen, zoals Jumbo en Ahold Delhaize. Ze vinden de contributie te hoog en de organisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Er is onder meer onvrede over het voornemen van het kabinet het minimumloon te laten stijgen. De hypotheekrentes zijn ondanks de oorlog in het Midden-Oosten weer aan het dalen. Dat meldt hypotheekadviseur Van Brugge. De populairste hypotheekrente met een looptijd van 10 jaar is gezakt naar 4,5%. Dat was een week eerder nog 4,6%. Het gaat dan om een hypotheek met nationale hypotheekgarantie. De percentages zakten vorige week al. En ook deze week kondigen banken aan dat ze de hypotheekrente naar omlaag bijstellen. En een zware aardbeving met een kracht van 7,8 heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Daarbij vielen minstens 15 doden en 200 gewonden. In de ingestorte gebouwen wordt nog gezocht naar vermisten. De aardbeving leidde eerst tot een tsunami-alarm, maar die is enkele uren later opgeheven. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
0: It's getting hot in here.
6: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
6: Oh?
0: Ja, van het gas.
22: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
23: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
22: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
24: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
25: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
26: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
25: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
26: tdnoord.nl.
27: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
25: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hiem.
26: TD Noord uit Jesternaidjerk.
28: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
29: De Friese Motorfiets!
28: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
30: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
28: Wij hebben haal- en brengservice.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Sneun bindt er onder grutte belangstelling een groep van 6 zwemmers van de Waardpoort Bregen in Dokkum uiteindzet met een bijzondere tocht naar Kollum. De vreun die zwom staan 15 kilometer om jild in te samelen voor een therapeutisch warm wetterbad bij Nocht en Willeswaag. Voor cliënten met een slimme verstandelijke en lichamelijke beheining is zwem van grut belang. Zo vertelt Saya Boonstra van Stichting Vreun van Nocht en Wille.
2: De cliënten zitten natuurlijk de hele dag eigenlijk in een rolstoel. En haar last van drukplakken, dan weet ik het wat. En op die manier kunnen ze gewoon echt even helemaal vrij wezen. Warme water is heel belangrijk voor de spieren. Mensen niet spastisch binnen of niet heel stief binnen.
1: De onlis van het zwembad kost het 154.000 euro. En omdat geen oerhietsvergoeding voor beschikbaar is, wordt het geld samelen via acties, sponsoring en donaties. En na haast 4 uren in het wetter kwamen de zwemmers om in Kollum.
3: Het ging wel goed, met het laatste partner die wel heel zwier.
4: Ik ben wel wurg, maar net kapot.
1: De actie die had goed over 1000 euro opgebracht en donaties die binnen nog altijd welkom. Ze wierden er wel heel dichtbij, maar het ging op het laatste moment dags weer fout. Voetbalclub Broekster Boys koe voor de 2e keer in de historie promoveren naar landelijk niveau. Maar het slagen uiteindelijk net. In een moeting met Dato uit Friesveen verlegen de Damwaardsters naar verlenging. Broekster Boys die spelen dus oorseizoen gewoon weer eerste klasse. De onvierder van Broekster Boys, Riemer Doornbos, die zocht waarom.
5: Tegenbij zijn we nooit bekomen, daar ben ik heel bewust van. Maar dat hier een heel dreig seizoen werden. En zij eerlijk maar wegwezen. Ik kan ergens mijn opgeven hoofd, kan je zeker even van het veld afstappen. Want deze prestatie is voor de Broekster Boys nog steeds historie.
1: Een jubileum hier van Sonak in Burgum. Het fabriek bestiert 100 jaar. En dat jubileum dat wordt viert met verskate activiteiten. Snijden wie er een familie en bjorredij. Daar wie een oud meiwerkers, omwenners, familieleden en ek oren belangstellenden welkom. Lieker nog, 1000 mensen kwamen even del op het terrein, zo vertelt directeur Richard Dijkstra.
6: Terwijl de recente lid van wat wij doen, ik kan meestal misschien het beter in de context plaatsen van hey jongens, het is net alleen de associatie met geur, maar het is eigenlijk een zin van hey, wat wij ooit doen, hoe circulair dat wij binnen. Wij zijn natuurlijk verweven met de omjouwing, ik trog is al lange historie en geschiedenis die we hebben, dus dit is heel erg belangrijk.
1: Hoe wolt de geregeld discussie is hoe de geur van het zaanneemde Stjonkfabriek, wie de belangstelling van de Iependijk rut. Voor een soort mensen wie het een unieke kans om even achter de schermen van het bedrijf te zien.
7: Nou, wij eens maar. Dan zijn we krijgen ook de kans om hier te zien wat hier eigenlijk gebeurt. De fabriek vind ik altijd wel leuk om te zien. Wat oors en je ridden wel eens del. Dan denk je wat stjonk het hier. Maar ook eens even zijn wij met zo'n stjonk misschien.
1: Ontzaf hier het Streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nijstip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
8: De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind.
9: Uit Noordoost-Friesland.
0: Dit is RTV NOF.

0: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
1: en Opel.
2: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
0: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
1: en Opel.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoensien.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
3: herbergvoestrum.nl.
4: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden over.
5: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
4: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
5: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
6: WOQS.nl.
7: Jan Cooks for You, met Janzelf.
8: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
7: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
9: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
6: WOQS.nl.
7: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
10: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
11: Dromeesje mij in beheining.
12: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
10: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
13: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
14: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
13: baarsmazitcomfort.nl.
15: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
17: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
18: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. In Amsterdam is rond 12 uur het gebied rond het Leidseplein afgezet vanwege een verdachte situatie. Agenten liepen in kogelwerende vesten rond. Midden in het afgezette gebied stond een toeristenbus. Wat er aan de hand is en of de bus daar iets mee te maken heeft, is niet bekend. Volgens Center AT5 zitten er nog toeristen in de bus. Volgens de politiewoordvoerder is zo'n 100 meter rond de bus afgezet. Martijn N., voormalig directeur van cultureel platform Moem, is door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf. Hij heeft een aantal zedenmisdrijven gepleegd met een 15-jarige jongen en meerdere jonge mannen. Het hof verklaarde meer aanklachten bewezen en kwam daardoor tot een fors hogere straf en werd eerder 1,5 jaar cel opgelegd. De parlementaire enquêtecommissie Corona is begonnen aan week 2 van de verhoren. Eerst werd Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, verhoord. Hij was regelmatig bij het Catshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. In de zomer van 2020 werden maatregelen versoepeld. Dat ging Hubert Bruls wat te snel gaan, zei hij. En grote bedrijven uit de detailhandel en supermarkten zeggen mogelijk hun lidmaatschap van de werkgeversorganisatie VNO-NCW per 1 januari op. Het gaat om twee brancheorganisaties die supermarkten en detailhandel vertegenwoordigen, zoals Jumbo en Ahold Delhaize. Ze vinden de contributie te hoog en de organisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
20: It's getting hot in here.
1: Wat een stoo, jong.
20: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
20: Ja, van het gas.
21: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
22: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
21: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
23: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
24: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
25: De Friese Motorfiets!
24: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
26: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
24: Wij hebben haal- en brengservice.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: De afzetting rond het Leidseplein in Amsterdam is opgeheven. Rond 12 uur werd het gebied bij het Vondelpark afgezet vanwege een verdachte situatie. Martijn N., voormalig directeur van het cultureel platform MOM, is door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot 3,5 jaar cel. De EU-ministers van Defensie vinden de acties van Iran in de straat van Hormuz onaanvaardbaar en zeggen dat alle partijen terug moeten naar de onderhandelingstafel. En de Deense voetballer Christian Eriksen wordt waarschijnlijk snel ontslagen uit het ziekenhuis en kan naar huis. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Lid je hem gaan, vriezen, lid je hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik lid me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
4: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
5: Ja?
4: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Moensien.
6: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Bakken, zullen we even op een stoel?
11: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
10: Baasmazitcomfort.nl.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
13: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
14: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De afzetting rond het Leidseplein in Amsterdam is opgeheven. Rond 12 uur werd het gebied bij het Vondelpark afgezet vanwege een verdachte situatie. Agenten liepen in kogelwerende vesten rond. Midden in het afgezette gebied stond een toeristenbus. Wat er precies gaande was, is nog niet duidelijk. Een woordvoerder van de politie zegt dat het ging om een verdachte situatie, maar kan nog niet ingaan op wat die precies was. Martijn N., voormalig directeur van cultureel platform Moon, is door het gerechtshof van Amsterdam veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Hij heeft een aantal misdrijven gepleegd met een 15-jarige jongen en meerdere jonge mannen. Het hof verklaarde meer aanklachten bewezen en kwam daardoor tot een fors hogere straf en werd eerder 1,5 jaar cel opgelegd. De EU-ministers van Defensie vinden de acties van Iran in de straat van Hormuz onaanvaardbaar. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas gezegd na een bijeenkomst van de ministers in Cyprus. Daar bespraken ze onder meer de situatie in het Midden-Oosten, waaronder die in de straat van Hormuz, en de recente wederzijdse aanvallen van Israël en Iran. Kallas zegt dat alle partijen terug moeten naar de onderhandelingstafel. En de Deense voetballer Christian Eriksen wordt snel ontslagen uit het ziekenhuis en kan naar huis. De bondsarts laat weten dat het goed met hem gaat. Eriksen zakte gisteravond tijdens het oefenduel met Oekraïne in elkaar. De oud-middenvelder van onder meer Ajax kreeg eerder op het EK van 2021 al een hartstilstand. Sindsdien draagt hij een ICD-kastje dat ingrijpt wanneer het hartritme niet normaal is. En dat is zijn redding geweest gisteren. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
16: It's getting hot in here.
17: Wat een stoel, jong.
16: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
17: Oh?
16: Ja, van het gas.
18: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
17: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
18: Oh, 11:30.
19: Hocus pocus. Time for focus.
20: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
21: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
22: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
23: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
24: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
25: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naai auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszantje in Walterswaard.
26: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
27: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
26: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
25: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Er is een bijzonder tafereel dat de laatste dagen een soort bezoekers naar de zeediek in Lauwerseeg loekt. Van de tredde keer in kwartetiert doek het dolfijn nop in de Frieske Waadzee. Zo'n kwad zwemmen een mem en haar kjeltje bij Lauwerseeg in het wetter.
2: Heel bijzonder, want ik kom hier al 50 jaar. En dit is de eerste keer dat hier dolfijnen zijn, dus zo bijzonder is het. Ja, het is natuurlijk een geweldig stukje schepping. Hè? Zo'n beest vol souplesse en spreekt echt tot de verbeelding. Dus echt een heel, heel mooi beest, een hele mooie creatie.
3: Je ziet ze in het Verenigd Koninkrijk geregeld, maar om zoiets te zien in Nederland en dan zeker in de Waddenzee, dat is gewoon uniek.
2: Hij blijft de hele tijd in de buurt van, van die boei. Dus dat vind ik wel heel bijzonder. Waarom is hij zo plaatstrouw? En ook al dagen. He, dus dat begrijp ik niet.
1: De situatie van de dolfijn die we troch stichting SOS Dolfijn en lokale helpverleners goed in de gaten houden. Ze wienen er wel heel dichtbij, maar het ging op het laatste moment dags weer fout. Voetbalclub Broekster Boys koe voor de tweede keer in de historie promoveren naar landelijk niveau. Maar het slagen uiteindelijk net. In een moeting met Dato uit Friesveen verlegen de Damwaardsters naar verlenging. Broekster Boys die spelen dus oorseizoen gewoon weer eerste klasse. De aanvoerder van Broekster Boys, Riemer Doornbos, die zocht waarom.
4: Dichterbij zijn we nooit gekomen, daar ben ik heel bewust van. Maar dat hier een heel dreigend seizoen worden. En zij eerlijk maar wegwijzen. Ik kan ergens mijn opgeven hoofd kan zeker even van het veld afstappen. Want deze prestatie is voor Broekster Boys nog steeds historie.
1: Sneun binder onder grote belangstelling een groep van zijzwemmers van de Waardpoort Bregen in Dokkum uiteindelijk met een bijzondere tocht naar Kollum. De vreun die zwom zo'n 15 kilometer om geld in te samelen voor een therapeutisch warm wetterbad bij Nocht en Willeswaag. Voor cliënten met een slimme verstandelijke en lichamelijke beheining is zwem van groot belang. Zo vertelt Saja Boonstra van Stichting Vreun van Nocht en Willen.
5: De cliënt zit er natuurlijk de hele dag eigenlijk in een rolstoel. En haar last van druk plakken, al weet ik het wat. En op die manier kun ze gewoon echt even helemaal vrij wezen. Warme water is heel belangrijk voor de spieren. Mensen niet spastisch binnen of niet heel stief binnen.
1: De onlis van het zwembad kost het 154.000 euro. En omdat geen oerhietsvergoeding van beschikbaar is, wordt het geld samelen via acties, sponsoring en donages. En na haast 4 uren in het wetter kwamen de zwemmers aan in Kollum.
6: Het ging wel goed, met het laatste part die wel heel zwier.
7: Ik ben wel wurg, maar net kapot.
1: De actie die had goed 1.500 euro opgebracht en donages die binnen nog altijd welkom. Ontzag hier het Streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilane in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
8: De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind.
9: Uit Noordoost-Friesland.
0: Dit is RTV NOF.

0: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord uit Jesternaidjerk.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets!
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
7: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
6: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet de tiert op 5 oeren.
9: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
10: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Rudolf K., ook wel bekend als de Beul van Twente, is overleden, meldt RTV Oost. K. veroorzaakte begin deze eeuw grote onrust in Twente. Tussen 2000 en 2005 mishandelde en doodde hij tientallen schapen en paarden. Na zijn arrestatie bleek hij ook verantwoordelijk voor de moord op een slapende man in een park in Enschede en voor steekaanvallen op 3 willekeurige slachtoffers in de omgeving van de Universiteit Twente. Omroep Pound heeft afleveringen van het programma Verboden Liefde over 2 pleegouders uit Den Bosch offline gehaald, meldt de Telegraaf. Aanleiding is dat 2 oud-deelnemers terecht staan voor het vermeend seksueel misbruiken van 2 kwetsbare pleegkinderen. Daar zouden ze ook beelden van hebben gemaakt en verspreid. Op hun computer zijn ook 1700 afbeeldingen met kinderporno gevonden. De EU-ministers van Defensie vinden de acties van Iran in de straat van Hormuz onaanvaardbaar. Dat heeft EU-buitenlandchef Callas gezegd na een bijeenkomst van de ministers in Cyprus. Daar bespraken ze onder meer de situatie in het Midden-Oosten, waaronder die in de straat van Hormuz, maar ook de recente wederzijdse aanvallen van Israël en Iran. Callas zegt dat alle partijen terug moeten naar de onderhandelingstafel. En Christian Eriksen wordt snel ontslagen uit het ziekenhuis. De Deense bondsarts zegt dat het goed met hem gaat. Eriksen zakte gisteravond tijdens het oefenduel met Oekraïne in elkaar. De oud-middenvelder van onder meer Ajax kreeg eerder, op het EK van 2021, al een hartstilstand. Sindsdien draagt hij een ICD-kastje dat ingrijpt wanneer het hartritme niet normaal is. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Oh, 11:30.
13: Hocus pocus. Time for focus.
14: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
15: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met een 4 in het midden.
2: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
3: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
4: Dat wie toen, no Mike zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even zien wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, vaarwijszandje in Waterswaard.
5: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
6: Zo, dat ziet er gaaf uit.
5: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
7: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
5: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
4: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Het kabinet wil het inzetten van kinderen tot 16 jaar voor commerciële doeleinden via online content laten vallen onder de wet op kinderarbeid en zo strafbaar maken. Rudolf K., ook wel bekend als de Beul van Twente, is overleden. Hij was veroordeeld tot levenslang, onder andere vanwege de moord op dieren. Omroep Poont heeft afleveringen van het programma Verboden Liefde over twee pleegouders uit Den Bosch offline gehaald. En een klas van de middelbare school in Utrecht is vanmorgen ontruimd vanwege de melding van een leerling met een vuurwapen. Het bleek vals alarm. Tot slot het weer. Aan het begin van de avond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen later vanavond ook de meeste buien voor. Later vanavond komen vooral in het oosten buien voor. In het westen zijn er nog droge perioden met lokaal nog een bui. En het wordt rond 17 graden.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
3: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
4: tdnoord.nl.
5: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
4: TD Noord uit Jesternaidjerk.
6: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
7: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
6: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
8: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
6: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
9: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjen.
10: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
11: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
12: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
13: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Minister Van Aartsen wil het inzetten van kinderen tot 16 jaar voor commerciële doeleinden via online content laten vallen onder de wet op kinderarbeid en zo strafbaar maken. Kinderen die in video's van zogenoemde mom of dadfluencers als verdienmodel worden ingezet, moeten zo beter beschermd worden. Onderzoeken uit het verleden wezen al uit dat kinderen die in online vlogs verschijnen kwetsbaar zijn. Ze kunnen grote impact hebben op hun welzijn en zelfbeeld, met soms mentale problemen als gevolg. Rudolf K., ook bekend als de Beul van Twente, is overleden. K. veroorzaakte in het verleden grote onrust in Twente. Tussen 2000 en 2005 mishandelde en doodde hij tientallen schapen en paarden. En na zijn arrestatie bleek hij ook verantwoordelijk voor de moord op een slavende man in een park. Omroep Poont heeft afleveringen van het programma Verboden Liefde over twee pleegouders in Den Bosch offline gehaald. Aanleiding is dat twee oud-deelnemers terecht staan voor het vermeend seksueel misbruiken van twee kwetsbare pleegkinderen. Daar zouden ze ook beelden van hebben gemaakt en verspreid. Op hun computer zijn 1700 afbeeldingen met kinderporno gevonden. Een klas van de middelbare school in Utrecht is ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten gingen het Gerrit Rietveld College binnen en ontruimden het klaslokaal. Eén leerling met het vermeende wapen moest in het lokaal blijven. Ze is gecontroleerd en gefouilleerd, maar ze bleek geen wapen op zak te hebben. De politie heeft de leerling aangehouden voor het doen van een valse melding. Tot slot het weer. Aan het begin van de avond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen later vanavond ook de meeste buien voor. Later vanavond komen vooral in het oosten buien voor. In het westen zijn er nog droge perioden met lokaal nog een bui. En het wordt rond 17 graden. Tot zover het nieuws.
14: Oh, 11:30.
15: Hocus pocus. Time for focus.
16: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
17: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
2: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
3: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naai auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszantje in Walterswaard.
4: Mijn toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
3: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom del in Walterswaard of zug op autobedrijfboersma.nl.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Er is een bijzonder tafereel dat de laatste dagen een soort beziekers naar de zeediek in Lauwerszee loekt. Van de tredde keer in kwartetiert doeken dolfijnen op in de Frieske Waadzee. Zo'n kwad zwemmen een mem en haar kjeltje bij Lauwerszee in het wetten.
2: Heel bijzonder, want ik kom hier al 50 jaar. En dit is de eerste keer dat hier dolfijnen zijn, dus zo bijzonder is het. Ja, het is natuurlijk een geweldig stukje schepping. Hè? Zo'n beest vol souplesse en spreekt echt tot de verbeelding. Dus echt een heel, heel mooi beest, een hele mooie creatie.
3: Je ziet ze in het Verenigd Koninkrijk geregeld, maar om zoiets te zien in Nederland en dan zeker in de Waddenzee, dat is gewoon uniek.
2: Hij blijft de hele tijd in de buurt van, van die boei. Dus dat vind ik wel heel bijzonder. Waarom is hij zo plaatstrouw? En ook al dagen. He, dus dat begrijp ik niet.
1: De situatie van de dolfijn die we toch stichting SOS Dolfijn en lokale helpverleners goed in de gaten houden. Ze wienen er wel heel dichtbij, maar het ging op het laatste moment dags weer fout. Voetbalclub Broekster Boys koe voor de tweede keer in de historie promoveren naar landelijk niveau. Maar het slagge uiteindelijk net. In een moeting met Dato uit Friesveen verlegen de Damwaardsters naar verlenging. Broekster Boys die spelen dus oorseizoen gewoon weer eerste klasse. De onvierder van Broekster Boys, Riemer Doornbos, die zocht waarom.
4: Dichterbij zijn we nooit gekomen, daar ben ik heel bewust van. Maar dat hier een heel dreig seizoen worden. En zij eerlijk maar wegwezen. Ik kan ergens mijn opgeven hoofd, kan je zeker even van het veld afstappen. Want deze prestatie is voor de Broekster Boys nog steeds historie.
1: Sneun binder onder grote belangstelling een groep van zijzwemmers van de Waardpoort Bregen in Dokkum uiteindzet mij een bijzondere tocht naar Kollum. De vreun die zwom zo'n 15 kilometer om jild in te samelen voor een therapeutisch warm wetterbad bij Nocht en Willeswaag. Voor cliënten met een slimme verstandelijke en lichamelijke beheining is zwem van groot belang. Zo vertelt Saja Boonstra van Stichting Vreun van Nocht en Wille.
5: De cliënt zit er natuurlijk de hele dag eigenlijk in een rolstoel. En haar last van druk plakken, dan weet ik het wat. En op die manier kun ze gewoon echt even helemaal vrij wezen. Warme wetter is heel belangrijk voor de spieren. Mensen niet spastisch binnen of niet heel stief binnen.
1: De onlees van het zwembad kost het 154.000 euro. En omdat er geen oerhietsvergoeding voor beschikbaar is, wordt het geld samelen via acties, sponsoring en donaties. En na haast 4 uren in het wetten kwamen de zwemmers ook in Kollum.
6: Het ging wel goed, maar het laatste partner die wel heel zwier. Ik ben wel wurg, maar net kapot.
1: De actie die had goed 500 euro opgebracht en donaties die binnen nog altijd welkom. Ontzaf hier het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nijstip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilonen in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
7: Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden.
0: Van Dwarp ontstaat. RTV NOF.

0: Hot in here.
1: Wat is zo, jong?
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets.
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
7: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
8: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Premier Jette wil voor het stikstofbeleid brede steun in de Tweede Kamer. Naast de minderheidscoalitie zijn daarvoor ook partijen als Pro en JA21 nodig. Hoewel JA21 kritisch is op stikstofmaatregelen, wil de partij vergunningverlening voor boeren en bedrijven versnellen. Volgens het ANP zoekt het kabinet ook brede steun voor sociale hervormingen. Voor de kust van Luzon en de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak van de Japanse Hofuku Maru gevonden. Het schip zonk in 1944 na een Amerikaanse aanval, waarbij ruim 1300 krijgsgevangenen aan boord waren. Onderzoek bevestigt vrijwel zeker de identiteit. Het wrak geldt als oorlogsgraf en blijft onaangeroerd. Minister Van Aartsen wil het inzetten van kinderen tot 16 jaar voor commerciële doeleinden via online content laten vallen onder de wet op kinderarbeid en zo strafbaar maken. Kinderen die in video's van zogeheten mom of dadfluencers als 4D-model worden ingezet, moeten zo beter beschermd worden. Onderzoeken uit het verleden wijzen al uit dat kinderen die in online vlogs verschijnen kwetsbaar zijn. Rudolf K., ook bekend als de Bul van Twente, is overleden. K. veroorzaakte in het verleden grote onrust in Twente. Tussen 2000 en 2005 mishandelde en doodde hij tientallen schapen en paarden. Na zijn arrestatie bleek hij ook verantwoordelijk voor de moord op een slapende man in het park in Enschede en voor steekaanvallen op 3 willekeurige slachtoffers in de omgeving van de Universiteit Twente. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Oh, 11:30.
10: Hocus pocus. Time for focus.
11: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
12: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met een 4 in het midden.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Dit is RTV NOF. Inpeteer mij René Koster.
7: Else Manje de Jong van Zon rond 8 en online via rtvnof.nl. Inpeteer mij René Koster.
8: En mij Eelke Duursma. Hij is mijn gast inpeteer. Welkom hier Eelke.
9: Dankjewel René.
8: En zelfs ik bleef dat wie gepast, maar er weer even die zwarte van de techniek, zodat mensen kunt u zich herkennen wat wij hier bepraten. Eelke Duursma, ik vertelde dat ik een meisje van, ik haar hem hier naar je wieken te gast. En dan zijn ze Eelke Duursma, ja die man van, oh die man van Geesje. Hoe is dat om vooral de man van Geesje Duursma te weten?
9: Ja, dat is geen enkel probleem, maar ik mag dat wel altijd mee uitlezen. Maar zodra ik dan de naam Geesje noem, dan Jan Oerl, dat waren van me hier. Ja, dus ik meis er ook broek van. Maar ik ga altijd een, ik vind het heel noffelijk om achterin te steken en daarmee aan de slag te gaan.
8: Ja, Geesje Duursma is heel warber en die is ik een soort in de media en die had een soort bij het eind en die zoggen we dat rog ik een heel soort en jerren we ik een soort. Doosje heeft een beetje meer in skaat. Of ik mag misschien de verleden tijd wel broeken. Doosje heeft een beetje minder in skaat. Maar dan zegt hij zelf nog ik wat meer in het jocht. Klopt dat?
9: Nou, dan maak ik even terug naar mijn eigen geschiedenis en naar vroeger. Ik weer tot mijn 40ste een enorm verlegen jonkje. En toen ik Geesje leerde kennen, ik nog enorm verlegen. Ik was eigenlijk net in het openbaar te spreken. Nou, dan zul je vrouw dat oorlog aan.
8: Ja.
9: Ik denk, oh, maar ik toch ik kennen, dat is dat de zat van hun. Nou, zei je dan heel voorzichtig wat mij. En op een gegeven moment, ik kijk wel proberen om het tempo van Geesje bij te houden. Nou, dat lukt me echt net. Maar op een gegeven moment, dan ben je wel in dingen die wel slag je. En je merk ik dat het spreken in het openbaar al je wat makkelijker wordt. En vanaf dat moment, ben ik toch, heb ik wat keuzes maken.
8: Ja.
9: En wel in een vertrouwd vakgebied natuurlijk. Enorm vol ben Horeca Nederland heb ik die en horen dienen. Corona het me erg bezig geholpen. Van hoe ben je met hen? Hoe komt dit? En vanuit dat moment heb ik me ook wat meer voor de brancheorganisatie ingezet.
8: Oké, okay, nou praten we dadelijk even hoe erop. Maar we gaan even deel zetten van waar komt dat nou van dat we Geesje een soort zeggen en die wat minder. Maar dit is de achterliggende gedachte, het idee. Maar goed, toen ik zo'n listje maakte van wat ben nou potentiële gasten om eens te vregen van dit programma. Het stien je maar allebei op. En toen dacht ik van, ja, ik vind Geesje toch een beetje te volle de usual suspect. Dus die sla ik eerst even oer. En van die beiden vreeg ik dan eerst Eelke. Ik vind het mooi dat gehoor jou staan aan deze uitnodiging. Eigenlijk wordt je hem namen, die van Geesje en die van Dij in elk geval in één adem uitsprutsen mij de pleets. In Burgum,
9: Jim
8: Horeca bedrijf. Ja. Voor de mensen die het net kennen, wat voor bedrijf is
9: het? Ja, het is een restaurant, partycentrum, een stuk catering. Daarnaast een stukje productiekeuken, produceer ik nog voor orenbedrijven. En het is ontstonden uit het plaatselijke dwarshuis, wat we in Jochentje Zoon, Jan de Goornam hebben, van de gemeente Tietzerstra deal. En ondertussen 29 jaar lang leuk en succesvol draaien holden.
8: Ja, en het jeet net samen de pleertje, het jeet ik de pleertje omdat het een pleertje weer.
9: Ja, het is een oude boerderij, gedeeltelijk is het monument. En op dit moment is het zelfs zo dat onze jongste het ik heel leuk vind op de zaak. Dus die draaide ik volop mij. Dus het is een echt familiebedrijf. Mij ambities nog steeds. Ja.
8: Nou, Jim zit er al. Wat is dan een jaar of 30?
9: Nog 20 jaar bijna. Ja.
8: Zit je hem er haast in? En toch lees ik vliegen hier of zo in ien van. Ja, Jim kent het bedrijf Keepje, maar daar ben ik orenkapers op een kust. Dus Jim broeken het pand won, maar het net voor hemzelf?
9: Nee, we huren het pand en alles wat in het pand zit is eigendom. Dus we hebben, het casco is van de gemeente het zesde deel. En dat heb ik tot corona woonde dat behouden. En we gingen al per PKR draaien omdat we graag Keepje worden. En we gingen zelfs in de koopovereenkomst in 2012 opnemen letten. Dat wij het recht van eerste koop kregen. Dat is mensen altijd mee akkoord gekomen. Ze woonden net kwijt. En eind 2020 kwam vanuit de gemeente het zesde deel de eerste vraag van. Waarom het alsnog net Keepje?
8: Ja.
9: En toen dacht ik mij binnen ja, liever kleren te werden om de kelder rond te hebben.
8: Ja, maar dan roek Jusje zo eens, want dan oorst ik de vinger op van wij wilden ik wel keepje.
9: Nou, toen hebben we nog een hele procedure gewoon rondom het, zoals ze dat heette, het Didam-arrest.
8: Ja, nou dat vroeg je net helemaal niet idee. Net,
9: maar daar ben al die juristen mee bezig geweest en het is goed dat op bodem daar uitzocht. De rechter heeft ondertussen 2 keer ik al een uitspraak kwam moeten. Of dien in het voordeel van u's. En we... Ben even in afwachting, want nu is er nog rente nog wel een orenlidse procedure. Maar we zijn nog steeds hoopvol.
8: Ja.
9: En
8: nou, het achterliggende idee is van ja, maar die duurste mazen die worden op deze manier voorlutsen nee. En een oor mee naar het bieden. Nee, nee. Maar Joost is al bij hier en hier contract de optie van eerste koop ik al instieren.
9: En voor de meeste noemen zinnen, er zijn 2 makelaars die hebben taxatie dienen. Hier van de gemeente en hier van huis. En natuurlijk leiden die natuurlijk een eind zuttenmanden. Dat is nog logisch, dat gebeurt altijd. Toen is er een tred erbij kwam en toen is er een prijs uitkwam. En dat is de koopprijs.
8: Ja. Of je er net een volle woord mee, ons marktmeidje. Maar wel even dat dit ik spelen had.
9: Ja.
8: En dat ben dan dingen dat je als ondernemer ik zien onrinnen. En daar mat je dan wat mee. Is dat ingewikkeld?
9: Ja, is enorm ingewikkeld. En dat levert geestjes daar wat nuchter erin. Maar voor mij is het heel ingewikkeld. En dat doet ik wel wat mee. En dat word ik al hier vrij lang. Maar op een gegeven moment dan ben je er heen zetten. En dan ga je verder. Want je bent ondernemer. En je wil verder in de toekomst.
8: Ja. Nou, je hebt dat bedrijf opbouwd. Een horecabedrijf. In Burgum. Wat hint je hem in de holle? Wat woon je hem daar van meidje? Krijg wat het nou is? Of had hem dat ontwikkelen?
9: Nee, het is eigenlijk wat grutter dat we dat toen dachten.
8: Oké. Okay.
9: Ja, we hier in een restaurant, partycentrum, hebben toch mij een man of 10 aan de slag in. En kleer, prima. Maar er komt wat bij, er komt nog wat bij. En dat je al je wel leuk en dat je al je wel mooi. En zo groei je terug en zo groei je terug. En daar is dit uit ontstond. En nu kom je op het moment op een kruispunt van. En nu, hoe ziet de toekomst eruit? Ja, dat weten we net helemaal. Maar
8: dat weet niemand.
9: Maar dat we eigenlijk nog wel een slag investeren willen, weten we wel.
8: Ja, want hoeveel mensen hebben we nu aan het werk?
9: 44. En dan omrekenende naar FTE zitten we ongeveer op 25 FTE.
8: Oké, okay, dat ben dus al je mensen die bij een werkje in de keuken, in de bediening en voor een part in de catering.
9: Catering, algemene dienst. Ben ik een grote speler in de uitvaartsector. Dus dat doe ik voor meerdere uitvaartverzorgers, doen wij dan de hele catering. Dus daar hebben we echt wel een best wel sterk in. En daarnaast hebben we dan ook de enkele medewerkers op de algemene dienst. Mijn afstand tot u's. En die wordt oors functioneren. Ja, en daar heb ik, die heb ik onder mijn hoede. En dat is hartstikke mooi.
8: Mijn afstand tot u's.
9: Ja.
8: Wat bedoel je?
9: Iedereen is wat er is. Alleen deze mensen die functioneren krijgt even wat oors. Maar zij functioneren goed. Alleen nog wij verwachten van iedereen een oren. Oren manier van functioneren. En ja, dat is net standaard.
8: Nee, oké. Okay.
9: Dus wij moeten dus aanpassen.
8: Er is een categorie meisje.
9: Wij moeten dus aanpassen naar hun. En zij moeten zich net aanpassen moeten naar u's. Dat was door ze nooit mij in de maatschappij.
8: En dat is een groep meisjes die het eigenlijk boeten de boord valt.
9: Ja, zo normaal helemaal boeten de boord vallen.
8: En dat is kwallen vaak net?
9: Of kunnen krijgen hun einddiploma's net helje. En dan krijgen ze certificaten. Nou, de jongens die dat in algemene dienst heel goed. Ze zijn goederen hem juist op zijn plak. Ze brengen catering voor tussen de meetje van A tot Z. Dan moeten ze het nog een keer weer ophellen. Ian die had de leiding door de week hoe de oude was. En op het weekend hebben we er nog eentje bij. Ja, je hebt helemaal fantastisch.
8: Ja. Maar waarom vind je het belangrijk om die categorie erbij te loeken?
9: Ik vind het belangrijk dat iedereen mij doet. Uw bedrijf moet een afspiegeling wijzen van de maatschappij. Dat hebben we op alle fronten geprobeerd. Ik ben wel tot ontdekking gekomen dat het aan de bedieningskant het meest ingewikkeld is. Omdat de gast het net altijd begrijpt en net altijd snapt en net altijd in het en de gast wil zien heel snel en efficiënt geholpen worden. Nou, en vaak hebben deze jongens, vrouwen, mannen, vrouwen, krijgt even iets meer aandacht en tijd nodig om iets tot actie te komen.
8: Ja, dan ben ik horeca-instellingen, brownies en downies bijvoorbeeld. Daar ben ik van tevoren.
9: Wij zijn gewoon een commercieel bedrijf. En daarin met het inpas. Als je downies en brownies, dan kent het hele concept erop.
8: Maar dan weet elke niet het.
9: Dat weet ik.
8: Maar bij Jim weten ze dat net.
9: Hoeft ik net.
8: Maar Jim als ondernemers weten dat wel.
9: Ja.
8: Maar Jim weet ik, wij moeten er meer tijd in steken.
9: Ja.
8: Het kan krekkelijke goed toch nog wel eens fout erin. Mijn oren worden erg effectief is misschien wel net. Heel sociaal
9: Maar het is ook net effectief. Maar het leven draait net alleen nog om effectiviteit. Het heet natuurlijk ik iets sociaal maatschappelijk. Je wil ik iets achterlitten voor de toekomst. Je wil net, ik alleen nog al op centen en op rendementen het joh. Je denkt een beetje zo'n fjouwerorie met een jongens om tussen 10 en 11 dicht. Prima, klaar.
8: Maar of is het belangrijk
9: ik
8: om een wat breder
9: aanbod? Ik vind het belangrijk dat je breder aanbod bieden moet. Ik voor deze mensen, maar ik voor de leefbaarheid op het platteland. Ik vind dat een plicht van een MKB-ondernemer. Ik zat de beurs in de winkel zitten op dit moment. Ik vind het een ergernis. Heel veel winkels, die hebben juist pas om 10 uur of soms om 11 uur. Ze binnen 12 of 3 dagen in de week dicht. En ze vinden het vreemd dat de winkel zit al leeg en op het platteland. Ja. En er wordt steeds meer via internet besteld.
8: Ja.
9: Als ondernemer moet je de wijzen. En je moet je systeem zijn richt je. Mijn ben ik wel eens alleen nog een uur of 12 uur. Maar ik heb de computer er direct in. Dan kan ik bestellen. Ik kan roosteren. Ik kan offertes meiden. Ik kan al die dingen in kleer zetten op je werk. Maar ja, als je elke keer thuiswijzen wil en net stoort willen worden omdat toevallig iemand er doorkomt. Ja, moet je dan nog ondernemer wijzen?
8: Dit is een categorie die dat misschien ik al wil, maar die de meisjes net krijgen kan.
9: Ja, dat hoor, dat lijst, dat is natuurlijk ook nog wel een dingetje. Dat merken wij op het moment ik. Het vinden van medewerkers is nog steeds vol een uitdaging.
8: Ja, maar je hing je eigen prepensioen onkundige.
9: Ja.
8: Maar komt dat er voorlopig wel van?
9: Ja, ik ben al een stuk minder op de zaak. En ik ben dagen een beetje fut. Ik ken jongens wat jij naar huis, dus die is hartstikke goed. En ik ben per ongeluk Orlelien en Peerhoekers aan het werk in het praktiekonderwijs. En
8: daar wil ik het dadelijk nog wel even over gaan. Dus er is nog lang net kleer met het werkje, maar in dit bedrijf was je staat er gewoon wat voorop.
9: Doe ik echt een stap terug.
8: En, is het een familiebedrijf?
9: Ja.
8: Ja. Waar behalve Geesje zitten er nog meer in?
9: Albert zit erin, dus de jongste zoon.
8: En wat is Albert voor een jongen?
9: Ja, Albert is een echte ondernemer. Hij had een elite ICT-bedrijf, hij probeert van alles uit, hij had lef. Zou de collega ondernemers wel eens simmer zissen. Hij had af en toe best wel een grote moeder voor zijn leeftijd. En dan bedoelden ze mij, hij had wat het wel te sissen. Dus net brutaal, want dat is er absoluut net. Maar een grote moeder. Maar hij dat krijgt als simem. Hij kan draaien of jou of vier dingen tegelijk.
8: Okay.
9: Hij zit in een landelijke innovatiecommissietje voor de brancheorganisatie.
8: Ja, maar door hier zit het even. Had ik een ICT-bedrijfje. Ja, maar ik niet dat ik wat leefde hier. Omdat ik een prijs won hier. Voor een temperatuurregeling van de koeling of zo.
9: Ja, dat klopt. Hij moest bij ons altijd de temperatuur meten. En dan moest hij met een formuliertje door de hele zaak in. Nou, daar hier een bloedje hekel aan. En hetzelfde als flesken sorteren. Daar hier een man ik altijd een bloedje hekel aan. Maar dan had er een eigen app ontwikkeld samen met zijn zus. Dus die had die dat programmeren. En daar had er een prijs mee won via de een of andere jong ondernemersclub in Grace.
8: Maar in elk geval, hij voelde mij op.
9: En hij valt nog op. Hij is mij dit product de wereld in. In Nederland hier er een heel groot hotelketen. En voor datzelfde keten wat er nou ik op Curaçao alles in hadden, meidje. Het echt hartstikke mooi.
8: Ja. Ja. En die zus, want die had hem direct bij geholpen. Komt die ik in de horeca weer om?
9: Nee, die komt net in de horeca weer om.
8: Oh, best over die?
9: Na het Matrix College heeft hij nog een IRNL standing. Kan heel goed programmeren, is er ijzersterk in. Ben het ondertussen in München. Je hebt echt hartstikke mooi. Leidt een flamboyante levensstijl. Is wat de DJ af en toe. Sprokkelt het zaal weer op een andere manier bij een ander. En is nog aan het programmeren voor Albert.
8: Een flamboyante levensstijl. Dat rond om mijn vragen op. Maar dit hoe hij en net hoe haar. Maar zei hier het Matrix College. Nou valt die naam even. Maar wel even weten wat dit had.
9: Het Matrix College is een HAVO-VWO-opleiding voor jongeren met autisme. En onze oudste dreigde op een gegeven moment de boord te vallen. En ik wil je voor alle details besparen, maar we zitten op een gegeven moment om tafel mij, maar naar 20 mensen. Want wij verpoften het dat zij net naar een school en net naar een opleiding komen. En toen het geestje het opredt via het Singeland in Drachten, via Pieter Stam, om daar een aparte squallen naast het Drachten Lyceum op te
8: richten. Op die squallen werd, ja. Dat en, ben van u Hinnemat er net is, dan zwaar je bij dat die opperjuchten wordt.
9: Nou, en dat hebben we niet. En dat het had heel wat zweet en tranen kosten, maar er zitten nu meer dan 100 leerlingen.
8: Dus daar heb je het verlet van.
9: Het is enorm verlet van. En het mooie is dat het naast het Drachten Lyceum zit, dat ze nou ook eerste graad docenten krijgen die de vakken jouwen. En niks ten nadele van altijd onderbracht wordt bij een rent 4 squallen, maar dan ben toch de tweede graad docenten krijgt. Nou ja, missie. Ik is net negatief bedoeld, maar dan mis je ze krek wordt. Ja, dit is gewoon helemaal fantastisch. En had ik dan zocht wat de resultaten binnen. Ja, daar wil je zo alles blij van.
8: Grutsk.
9: Zeker weten.
8: Dat, dat

0: Maar dan laten we het erop praten, Duursma. Maar we willen even wat muziek draaien. Het leek het nou wel een mooi moment om de eerste muzikale keuze van jouw lijstje erbij te pakken. Roberto Giacchetti en de Scooters.
1: Ja, nou,
0: hoe kom je daar
1: nou
0: bij?
1: Nou, dat zal ik je vertellen. Had ik daar aan denk, dat denk ik aan mijn jeugd. Ik ben opgegroeid in de Wilp. Het dwarpje kist je als dit voorstellen. Op fietsen naar Pruim in Zevenhuizen of naar de Kruiswei in Marum. Of uw eerste jontje nog bij de disco bij de Tjerke. West alleen een frisje krijgen koest. Alleen dan gong we stiekem om de hoek. Want daar zit wel een discotheekje. En dus een helm met Emily in. Toen koer het nog eens 15, 16 jaar. Maar had ik dat ding, dan denk ik altijd een heel leuke ding. En alles op fietsen. En
0: dit is je muziek, je hebt erbij.
1: Ja, daar word ik blij van. Dat is het
0: die I saved the day.

oude tijden herleven. Muziek van Roberto Giacchetti en de Scooters, I Save the Day. En we draaien het omdat Elke Duursma daarom vrijgaat. Hij is te gastjong in het programma Impeteer. En deze muziek brengt hem weer verom in zijn jeugdjaren. Dat was toen er van het eerst wat voorzichtig begon te stappen. Maar we hadden al van hem jet dat er aanvankelijk heel verlegen wie. Dus ik hier daar wel eens even om het hoekje zien hoe dat er al jaar om het daar ging. Maar in elk geval, we had ik al jet het begin van de pleerts, de uitbouw van het voorzichtige begin tot een horecaondernemer met 44 meesken ontwerp. En net al die meesken die het standaardpaad trogroen binnen, maar ik meesken die het op een oren wiezen, ben je hem goed onder de bak aan binnen. We hadden al jet over het Matrix College en hoe meesken mij autisme en hoe die op die via die route toch op een prachtig plak te lonen komen kennen. Al je zaken weet je hem als huishoring voor inzet, ha, zeg maar. Ja, en dit programma kent

0: Kan ik nog het dwarske mij Libbes vragen? Wilst Roberto Giacchetti aan Chong wie hasto de Blin 5 uur pakt, 2 weven omlijn en 3 oerlitten die we wel bespreken zullen. En de eerste daarvan is: vielen jullie wel eens miskend?
1: Jazeker. En wanneer? Op meerdere momenten, maar vooral in. Vooral dat wij vanuit het noorden. Wat de ondernemer met richting brancheorganisaties en richting de politiek. Ja, dan worden we altijd voortgeschept als. Dan ben je maar van die mensen in Friesland.
0: Van die boeren.
1: Ja,
0: wat weten die ervan?
1: Nou, dat vind ik gewoon een ramp.
0: Okay.
1: We moeten altijd een stap extra zetten. We moeten altijd een stap meer aan. Zijn je benul van waar je al mee bezig bent? En ze heb je benul van hoe goed we het gaan onder hebben. Nou, en daar voel ik me dan als richting de landelijke politiek, viel ik dat wel eens heel ingewikkeld.
0: Ja, maar dan viel je miskend. Maar we krijgen al jet, als je hem ergens zien onrinnen dat net goed regel is, dan is hij hem daar net automatisch voor hem dadelijk bedeld.
1: Nee.
0: Maar dan zou hem dat vaak ik wel als een uitdaging,
1: ja,
0: om dat te veroordelen.
1: Ja.
0: En dat beeld wat ze in de politiek in Den Haag, of misschien überhaupt in het westen van Uus Noorderlingen, ga je hem dat al wat omboegje kennen?
1: Nee.
0: Oh,
1: nee, daar ben ik wel heel eerlijk. Nee, dat lukt. Daar hebben we met z'n allen de hele tijd zin aan rotten en vechten en dan. En we zorgen het nou bijvoorbeeld in onze branche, in de hotelsector, BTW 21%, langs de hele grenslijn. En de Wadeneilanden had er ik les van. Lise de Prins, dan moet ik gewoon volle heugen dan in Duitsland en België. Wat zorgen we, vooral onze Belgische gasten, die zorgen wij op dit moment zuidelijke trekken. Die zorgen we richting Kroatië, Bulgarije en die komen net weer naar Friesland.
0: Ja. Dus dat mensen is iets... in Amsterdam wilden, dan is het toch wel in Amsterdam.
1: Ja, nou, maar... Nee, ja, ik dat. Dan noemt ze een van de plakken Amsterdam, maar trek eens dan een volle les van. Alleen nog minder dan de grens.
0: Maar er kwamen te volle mensen in Amsterdam.
1: Ja, dus zeggen
0: ze wel volle van wat minder.
1: Maar als daar al een paar grote investeerders zitten die daar grote hotels deel zetten, hè, en dan komen nou je meesten, dan je hebt dat wel pinedwaan natuurlijk.
0: Verzels, ja.
1: Maar nou, dat is een oren. Maar we krijgen dat net onder de net van net.
0: Nee, toch ben je verschillende. Neem maar nou die Keningsdij die we hier hadden.
1: Dat is toch fantastisch.
0: Dat weer mooi visitekaartje van Noorden. Maar wordt dat dan in het westen toch weer audien als een soort van folklore? Nou leuk, dan gaan we even naar
1: Sjoen. Ja.
0: Maar de echte economie draait hier in het westen.
1: Ja.
0: Okay.
1: Wij moeten dat mijn ander. Ik wil wat meer u dragen en meer mij aan ander nog.
0: Als ja, we zijn de volle Calimero.
1: Ja. Als ik zeg, we hebben hier Bobbe Friesland, draaien hier prachtige iconenlissen. Schierman de Keeg, Vlieland, of Schierman Reut, de Schelling, Ameland. Makkelijk met de boot te bereiken in die en die. Wij in Greens, de stad Greens, het Forumsteen. Nou, echt, het is toch helemaal fantastisch.
0: De stad Ljouwert.
1: De stad Ljouwert met de grachten. Pak een fiets hier in de Waarden. Ach, het is helemaal geweldig. Nou, dat maar we volle meer uitdragen, maar snel.
0: Ja, ja.
1: En nou, dan kunnen we volle krachtiger worden.
0: En dan neemt dus al een paar keer de branche, en dat is dan de horecabranche. Ja. Want dan had je een eigen bedrijf. En de meeste zitten van, ik had er ook nog mee mijn eigen bedrijf. Maar dan ben ik nog actief in die koepel van horecabedrijven. En dan met name van het Noorden. Waarom doe je dat? Wat verlet hij daarvan?
1: Nou, je wil je stem, je herlitten. En als je wil je ideeën naar buiten uitdragen, nou, dan moet je dat ik dwaan en dan moet je er ik wezen.
0: Maar ja, dan kom je in het bestuur, maar je vergader je, maar wat zwaar.
1: Ja, maar het is in de vergadering wat makkelijker dan vroeger. Je hoeft net door om heen te reizen. Je kunt ze door een heleboel online dwaan. En als je zes één keer in de trein maand binnen wilde zitten, dan ben je een hele eind. Ondertussen kun je tussendoor wel online en even achter de computer. Dus ja, in oren kun je een heleboel regelen.
0: Dat is een van de voordelen van de corona.
1: Ja,
0: hè?
1: Als het eruit kan.
0: Ja.
1: Ik vind het wel mooi.
0: Maar dan neemt dus corona niet ik al even als een periode waarin meer kantelen is. Ik in je denken hoe.
1: Ja, er is heel veel kantelen. Corona heeft zoveel verloren. Ik wil in positieve zin, maar het gedrag van mensen is heel wat verloren. De manier van werking is heel wat verloren. We hebben tijd om naar processen te zien, die ben verloren.
0: En processen, dat is de manier van hoe het
1: manier
0: in een bedrijf
1: hoe je met het. Ja,
0: durft zaken.
1: Maar hoe je werk je met het.
0: Ja,
1: ja, ja. Dus dat moet je dan oppakken. Dat is in corona gebeurd.
0: Ja, maar,
1: corona had ik wel een hele
0: een kaalslag een soort horecabedrijf.
1: Ja, die ben er nog steeds. Tot eind 2022 moeten we terugbetalen. Wij hadden het al hier dienen ondertussen. En terugbetalen betekent, we mochten de leenbelastingen zou uitstellen. De NOW en de te volle hele kring subsidies. Dat is terecht dat ik terug moet. Dat ben je zelf beide keer regeling. Dus dat is niet een probleem. Maar die belastinggeld, die moest nog terug. En we dachten al, ja, dat redden we wel. En normaal gesproken niet dat ik wel red. Heel veel bedrijven wel. Maar wat gebeurt er in 2022? Weet er een of andere Poetin, een oorlog met Oekraïne. De gasprijzen en de elektriciteitsprijzen die verlenen tot aan het plafond. Dus mij als gevolg dat alle kosten verhoogd werden. Ik van de ingrediënten en alles. Ja, de rendementen kwamen onder druk te staan. Dus de resultaten van bedrijven worden dusdanig dat ze ik net meer elke maand die extra bijdrage aan de belastingdienst terugbetalen konden.
0: Hij bij de pleert zich wel eens mee het zwitten onder de oksels te klotsen zitten van blinder. We moeten nog eens rekken, je komt het wel
1: weer. Jazeker. En op een gegeven moment ben je twee kanten nu rekenen dat het net zo'n vetste jaren binnen, dat weet je. En daarmee accepteren. Maar je moet op een gegeven moment, ik wil een priespel vast houden waarop je nog wel gasten binnen krijgt. Dus je moet dat constant balanceren. Dat is ondernemen.
0: Ja.
1: Je kan net altijd net ondersteunen de kan helly willen.
0: We zijn weer een periode verder. Jim komt er goed uit, begreep ik. Ja. Je krijgt de excessen van, we gaan net alleen nog de zaak nou keerpje kennen. Tenminste, zo goed als rond, zeg maar nou. We zullen ik nog wel een investeringsslag meidje matten. Ja. Ben wat ik kon denken.
1: Nou, automatisering, maar ik ken nog wel
0: beter. Ja, maar daar vind ik een gast net vol van.
1: Ja, zeker weten. De AI,
0: ik ken, al mijn QR-code bij hem.
1: Als er straks een mailtje stuurt bij dat ben nou in 3 maanden dat erin. Krijgt een mailtje en je hebt AI eerst antwoord niet aan. En die heeft die vierde vregen. Wat bedoel je om meneer Koster?
0: Ik weet net dat ik daar blij mee ben. Ik wil dat elke antwoord jou. Ja, of geestje.
1: Dat kist dan AI aan.
0: Maar dan krijg je een anonieme computer.
1: Nee, ja, dat zit toch eerst. Dat zit je wel eerst op aan.
0: Maar oké, maar daar zit maar nee, ik denk van misschien een uitbreiding. Of je hem krijgt een hotel bij.
1: De laatste ben ik nog even heel voorzichtig mee. Omdat ik eerst echt handtekening zetten heb. En dan, maar er is ruimte om het hier in orde te creëren. Ja,
0: ja en meer dan alleen nog maar automatisering. Maar
1: ja, wat dat dan, en meer dan alleen nog automatisering.
0: Maar wat dat dan krijgt, versus heel...
1: Nou, met de tijd, mijn inrichting met ons. De helft van het pand is bouwd in de jaren 70. Is de energie neutraal met het maken worden. Dus er moet echt wel wat gebeuren.
0: Ja.
1: En of dat dan mijn hotel of zonder hotel. Dat.
0: Nee, ja. Oké. Okay. Maar dat is dus dat wordt net uitsletten.
1: Nee.
0: De pleert zou maar eens een hotel, café, restaurant willen kennen.
1: Ah ja, ik ben dwaas. Het wordt ja en het wordt nee, broek ik je net. Maar dat er wat gebeurt met, dat weten we. En dus een collega, onze collega is daar van de Valk, die wil ik in Burgen bouwen. We kunnen net beiden in Burgen bouwen.
0: Nee, maar ik denk dat het beursje van der Valk krijg wat dikker is dan dat van je.
1: Ik denk dat hij wat meer onderpand aanbieden kan bij de bank dan wij. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Maar je hoorde woorden van die strijd is al verlend?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee, absoluut niet.
0: Strijdvader.
1: Nee, absoluut niet.
0: Oké. Okay.
1: Nee.
0: Lid zit net jaren blinder.
1: Echt met hun. Ik ben wel in gesprek en wil ik wel praten. En we staan net als lijnrocht in een ander. En we hebben een ander nodig. Ik in onze branche hebben we een ander nodig. We hebben oerles nodig met collega's.
0: Ja, maar een wander in Burgum net nodig.
1: Nou, dat weet ik net.
0: Nou, de vertels kreeg. Als zij daar bouwen bij een hotel, dan wij
1: niet. Er is in Burgum meer ruimte voor 250 hotelkamers.
0: Ja.
1: Om maar even een aantal te noemen. Dus dat moet je wel even heel goed met z'n 12 in de gaten houden. Maar daarom kun je nog wel heel goed bij een gesprek wijzen en dingen regelen.
0: Ja, ja. Maar goed. Ja. Nou ja, de volgende vraag uit het waske. Als we heel wat oors. Wanneer ga je van het laatst googeld?
1: Dat weer bij het overlijden van mijn schoonheid. Kees en Heid is een week voor de Christoon. En ja, dat heeft mij enorm aangrepen. Ik een horecaondernemer, die vroeger eigenaar van Vislust in Opeinde. En vanuit daarin dat ik daar binnenkwam, heb ik een hele mooie, warme, kritische band met hem gehad. En de kritische vooral naar kwam de ta. En wij sprutsen over van alles. En we stonden lijnrecht in een ander. Maar elke keer had ik het huis erom, kwamen we met vrede voor het.
0: Ja.
1: En dan weet ik, en de volgende dag kwam ik wel Leidsen bij de kant op binnen, maar dat weer, ja. En hij kwam eigenlijk elke dag bij u zo de vlier. De eerste jaren, dan zei er Mike met mij de zaak bemoeien. En dan kreeg ik één keer in de 14 dagen een briefje. En daar stond dan precies op waar ik hem op denken moest. Dat ik van A tot Z, dat wie de tuin, dat koor, auto's die net misschien weer wijzen. Of hier in de zaak wat dingen zo, die net helemaal zijn. En dat joeg me dan.
0: Ja.
1: Nou, de hek, en dat sprutste me ik beloer.
0: Maar dat kan niet vervelend worden, hè?
1: Nee, daar heb ik gewoon echt een hele positieve boom mee aan. En dat, maar dat, ik hier daar echt volle verdriet van.
0: Ja. Bist een emotioneel man?
1: Ja. Ja.
0: Ja, dan kerst ik bij hem een beetje zielige film.
1: Nee, ik heb toch nooit die films. Dat is ook gebeurd net. Nee, dat net. Maar ik ben wel heel emotioneel man. Ja. Ja. Ja.
0: Maar, dan, maar net bij films en bij zielige muziek of zij dat dan...
1: Nee.
0: Maar sinds ze wel is dat, vooral ik man, als ze wat ouder worden, dan worden ze wat emotioneel incontinent. Dan litten ze de trin al gauw wat rinnen.
1: Nou, dan heb ik aan mijn volkering, denk ik. Maar,
0: maar daar had nog net even
1: Nee.
0: De tweede vraag uit het waske. Wat wie de grootste uitdaging in jouw leven ontnota?
1: Dat wie vooral om leren om te gaan mij tegenslagen. En dan vooral tegenslagen op gezondheidsgebied. En dan toch wel elke keer dat er wat gebeurde, de triët weer oppakken. En elke miana weer positief verder zien.
0: Kun je zo wat meer
1: doen? We hebben natuurlijk mijn geestje wel in en orde. Mij maken, mijn ziekteverleden. We hier nog maar 3 maanden verkering. En toen kregen ze al schildklierkanker. Dus dat heeft dus leven behoorlijk op de kop zetten. Maar elke keer na een week, 14 dagen, 3 weken, hebben we constant de boel weer herpakt. Zeg van, nee, weer verder. Nee, weer verder. We pakken het erop. En dat heb ik altijd geprobeerd in positieve zin om te boeken. En dat is met onze, toen ik met de geboorte van onze oudste, die bleek autistisch te zijn. Nou, dat weer ik best wel heel ingewikkeld. Maar we altijd zijn van, nee, we pakken de positieve kant ervan. We zorgen wat we wel kennen. Net wat we net kennen, we zorgen wat we wel kennen. En wat we wel bereiken, kennen we snel. Nou, en dat, ja.
0: Ja, en die instelling, waar komt dat wij?
1: Ja.
0: Had dat een religieuze achtergrond?
1: Nou, wel, misschien dat wel een beetje mij speelt. Maar we hebben altijd zoiets van, hoe mooi is het al hier? Wat kennen we wel? Wat is er wel mogelijk? Nou,
0: maar je kent ook Lilk wezen en had je dan in het
1: audio en zeiden
0: van,
1: waarom
0: mat u dit oerkomen?
1: Ja, die vraag stel je wel eens even van, is het nou net genoeg? Ik bedoel, daarna je nog weer wat dingen gebeurt. Maar we altijd zijn van, nee, we pakken positief op. We zorgen wel wat we wel willen, wat we wel kennen. En we gaan gewoon verder. En dat doen we nog steeds. En dat is, en dat is zo mooi is wat.
0: Nou, we gaan voorbeelden zien van, als je Tesla gaat, hoe Jim dan zelf het initiatief namen om te bezochten er toch nog wat van te maken. Je bent natuurlijk ook situaties, daar ben je, wat je ik ondernemen, net insteert om dat te verorien. Als je kanker krijgt, als je ziek wordt, dan wordt er wel zijn van, ja, dan moet je vechten. En dat, met alle respect.
1: Nee.
0: Maar dan ben ik meestal die vjochtje ek.
1: Ja,
0: maar die
1: dat iedereen, ik denk op. Dat iedereen het wel doet.
0: En wat
1: wij hadden dus, ik bijvoorbeeld, de behandeling is in Utrecht. En als er nou ik wat is, kunnen we bellen. En dan hoef ik maar een vraag te werden. Meestal is het loos alarm. Huppakee, in de auto, mij zien te waden. En de henreis hebben we er al je vragen over. En op een waaromreis hebben we heerlijk oorloeren. Om de emoties ik in mij ook aan te delen. Ja. En ja,
0: maar dan is er ik weer rond van dankbaarheid dat het toch nog weer goed geleerd is. Jij erin peteer hier stik al even het onderwijs. Want behalve dat je actief bent in de horeca, voor haar eigen bedrijf en voor de branche, tot de les die ik actief in het onderwijs.
1: Ja, het is per ongeluk gebeurd.
0: Ja, niks gebeurt per ongeluk, Ilke.
1: In 2024, begin december, kwam een van de directeuren van ProDrachten. Die bellen me op, ik deed hier voor een kop koffie.
0: ProDrachten, dat gaat niks mee PvdA GroenLinks
1: te krijgen. Nee, dat is praktijkonderwijs Drachten.
0: Ja.
1: En ze noemen het in Drachten, ik wil de bolletjes kwallen. Als het de stetting, of de stetting er is.
0: Ja.
1: En die kan vragen van, nou, had ik misschien een peroerkes ziektevervanging doen, wordt dat de vorige vakantie.
0: Dus en dan op het gebied van horeca?
1: Op het gebied van horeca. Koken. Nou, en kantine, catering en dat soort dingen. Nou, ik zei, dat voor is vakantie. Ah, dat moet ik kennen. Ik heb meestal niet de noodhelpen ken. Maar voor is vakantie werd zomervakantie. En zomervakantie werd tot de dij van Joort. Ik ben er nog steeds. Dus, en ik heb er heel veel schik in. Ik heb wel wat oudbakend. Maximaal 2 momenten in de week. dosis te volgen.
0: Ja.
1: En probeer het op één te houden, maar door algemeen twee momenten in de week.
0: En komt dat omdat ze Savies bij die binnen of omdat ze net Noël Fienen kennen?
1: Ik denk dat ze net Noël Fienen kennen, weet ik net.
0: Of allebei. Het is allebei.
1: Ik ding. Heb er heel veel schik in. En het mooie is, ik heb daar een... daarin gewoon een paar collega's troon die mij gewoon de eerste week wat handvaten joon hè. En ja, het zit mij relatief makkelijk oud.
0: En ik
1: heb er schik in. Ja, ik heb er gewoon heel veel schik in. Je stralend verder, er komt stralend tussen. Dus ik heb er gewoon heel veel nog aan.
0: Ja.
1: En als je vooral van de morgen weer de vraag had ik een jongen erbij gekoord. Ja, ik zei kom maar. Die jongen is die met even wat extra ondersteuning hè. Maar hij had het toch opred om alleen nog een pannen soep te meiden. Dan denk ik van, hala. Mooi, hebben we erop red.
0: Ja, ja, en dan is dan niet naar hoes, maar misschien nog wel zo belangrijk. Die jongen is.
1: Dan volle blieder.
0: En die heette mem die jongen thuis kwam show, die denk ik van.
1: Wat gebeurt je?
0: Precies, ja. Daar heb ik een lang te bezielen met die jongen, bij wie ze van spreken. Maar hij had nou jongen van de bindingen die ik wel ken.
1: En een leuke, echt een hele leuke club collega's. Dat is helaas krijg ik een toch wel naaste collega staan. Daar hiek ik echt wel heel veel moeite mee. Maar
0: een team die het dan ik mij inderdaad oppakt.
1: Zeker weten. Zeker weten.
0: Ja, nou we hint jij er al even onstipt, maar in de horeca is het vaak dreig om personeel te krijgen.
1: Ja.
0: De simmer wordt er nog wel eens, want dan ben die studenten al je seizoen weekend beschikbaar. En die wil ik wel een pif in vertjengen. Die vinden dat ik leuk. Maar je was eigenlijk ik wat om je binnen. Waarom slag het dat samen in de horeca?
1: Ja, het gekke is dat de aan de part-time kant, dus de jonge lui, staat het lukt al je woon. Ik heb ook wel voor het hele IFS krijgen. De keuken is gewoon nog steeds het grootste probleem.
0: Waar komt het van?
1: Ik denk dat het de kwarten binnen. Ze kiezen al je voor om maximaal 32 uur te werken in plaats van 40, wat vroeger toch wel de norm weer. Ja, wij zijn snijs dicht, we zijn manjes dicht.
0: Bouwvak?
1: Nee, daar ben ik wel hier.
0: Ja, oh.
1: Ja, zeker.
0: Dat hadden we
1: ben, ja, we hebben wel west, ja. Maar we zijn een bouwvak hier. Ze mij drie weken simmervakantie nemen, noem maar op. En toch slagt het net. Dus ik.
0: Nou, zeker zit je in betelje te min.
1: Nee, ja, de horeca-CEO is enorm bijtrokken. En dat is al heel erg op peil.
0: Ja, maar
1: en dat geldt voor iedereen.
0: Maar duurst maar, joh, weet als ondernemer, als geen oor, dat het een kwestie van vraag en aanbod is. En dat als een artikel schaars is, dan wordt het duurder.
1: Ja.
0: Dus als de menskracht in de keuken schaars is, dan mag je meer betalen om ze toch te krijgen.
1: Ja. Nou, dat is net waar ze voor kiezen. Ze kiezen voor vrijheid, ze kiezen voor vrije tijd.
0: Je zien prijs, dus dan maakt er weer een paar euro bij.
1: Nee, ja, nou precies. Dus ze willen alle dus voor jongstuurs wijzen, voor weekendstuurs wijzen. Terwijl daar dus pieken lezen. Dus ik denk dat daar de grootste uitdaging zit.
0: Ja, maar dat je dubbele bieren zon van wat je nou bieren, dan problemen oplossen.
1: Ja, maar dan
0: moet je dus weer horen, dat begrijp ik wel. Maar
1: we krijgen in of 9 januari nog een hele grote uitdaging. Net alleen nog wij, maar detailhandel ik en winkels. De jeugdloon die hebben 2 euro per uur omhoog. Vanaf 1 januari 2020.
0: Nou, halleluja, zullen de jonge lui zien.
1: Ja, dat denk ik. Alleen het is wel even de vraag van hoe gaan we dit met z'n allen doen? Want dit is een slag, ja?
0: Ja, ik heb dat de Albert Heijns van deze wereld en de Jumbo's en zo, ik al zijn, hebben hoeven we net meer in die grote branche onderneming van VNO en CW mee te draaien.
1: Ja, klopt.
0: Want die praten mij het regeer.
1: Nou ja, dan ben we er weer.
0: En die slepen er te min uit voor, in dit geval dan de supermarktbranche, maar dat geldt feitelijk ook voor de horeca?
1: Ja, de MKB'er, de motor van de maatschappij, is de sjaak op dit moment.
0: Ja, maar je kent ik, ze is de meest genoemde onderkant van de maatschappij die het hamaten van het minimum leen, die binnen eindelijk is aan de beurt om eens een liedje bij te kroepen.
1: Nee, dat hebben we al een periode in. 2022 hebben we daar de slag om te maken. De minimumloon met omhoog gegaan.
0: Ja, maar je weet wel dat de vermogenden in dit land er volle meer op vooruit gaan binnen, toch?
1: Ja, die ben enorm op vooruit gegaan. Ja, maar dan hebben we het echt over de grootverdieners.
0: Ja.
1: Maar kijk, gewoon het MKB. Nee, ik snap het wel dat die uitstapt binnen nu bij VNO-NCW. Ik snap hem.
0: Muziek.
1: Ja.
0: Ja, Ike en Tina Turner. Komt dat uit diezelfde periode trouwens?
1: Nou, van de een beetje letter.
0: Proud Mary?
1: De Gees en ik winnen beide dagelijk bij hetzelfde concert.
0: Oh.
1: En alleen nog bij Schelen nog hier. Dus toen mocht er echt nog een relatie plaatsvinden. Maar dat hebben we wel. We winnen beide dagelijk
0: bij hetzelfde
1: concert. Hetzelfde concert In het Tialf in Heerenveen.
0: En van der?
1: Van der, noem maar dat, even, dit noem maar ik nog wel eens.
0: Tina Turner.
1: Heerlijk.
2: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary.
3: And we rolling on the river.
2: Listen to the story now.

0: daar ben ik volle langere versies nog van, begreep ik. Maar dit wie al meer dan genoeg om even een idee te krijgen. Proud Mary van Ike en Tina Turner. We draaien het op verziek van Ilke Duursma. Hij is jong te gast in het programma Impeteren. We haar al je zaken al bij het eind houden. Maar de verste harkers weten waar ik altijd nog de reactiecarousel. Dat is het afjurjen van een gruttal hun namen, woorden en begrippen. En het idee is dat alleen de eerste reactie even jong wordt. En dat we eventueel daarna nog op gewoon zaken waarom komen kennen. Nou, zullen we direct maar los?
1: Ja, zeker nee.
0: Het is geen quiz, dat we toch een vrienden wieken. Maar gewoon het eerste wat in je opkomt. Fappe de Haan.
1: Ja, voetbal in jeugd.
0: Formule 1.
1: Max Verstappen.
0: Amelon.
1: Recreatie, Tietje Wilmsma.
0: De Beatles.
1: Fantastisch om naar te gaan.
0: De Rolling Stones.
1: Lekker roeg.
0: Pro-Nederland.
1: Heb ik net voor mij.
0: Europees parlement.
1: Ja, ik heb er nog een familielid zitten.
0: Paul de Leeuw.
1: Fantastisch.
0: Willem-Alexander.
1: Doet het als koning hartstikke goed, maar Maxima nog een stukje beter.
0: Kamperen.
1: Ja, vroeger een soort dingen.
0: Snobbersgoed.
1: Geen idee.
0: Snoepgoed.
1: Ja, snoepgoed. Ja.
0: Champagne.
1: Ik drink geen alcohol.
0: Vuurwerk.
1: Mijn familie uitschaft worden.
0: Bach.
1: Heel soms vind ik een klassiek concert heel mooi.
0: Hypotheekrenteaftrek.
1: Verhoren.
0: Parfum.
1: Ja, leuk om futting aan.
0: Oerend hart.
1: Ja, normaal. Fantastisch.
0: Guilty pleasure.
1: Weet ik net.
0: Elon Musk.
1: Angstig.
0: Euthanasie.
1: Noodzaak.
0: Ljouwerter Kranten.
1: Belangrijk.
0: Snijblommen.
1: Biologisch.
0: Keningsdij.
1: Leuk.
0: Keertse.
1: Heb ik net zo vol mij, maar ik vind het wel heel mooi om te zien.
0: Het WK.
1: Spannend en ik ben benieuwd hoe we daar van afbrengen.
0: Punt. Dit winnen ze. Waar was het nog even over haar?
1: Snijblommen?
0: Nou,
1: ik vind blommen, verse blommen vind ik heel, heel mooi, heel belangrijk, heel, heel fantastisch. Maar ik heb wel heel veel moeite met alle bestrijdingsmiddelen en zo die broekt worden op blommen. En die dan ik weer bij u in het huis terechtkomen.
0: Dat zijn gewasbeschermingsmiddelen?
1: Nee, misschien dat ze er sindsdien iets beter mee omgaan. Maar in het verleden had ik zorg naar mijn familie die in het Westland zitten. Dat er toch meerdere mij Parkinson te meidse kringen. Wat toch wel heel duidelijk vanuit de bestrijdingsmiddelen ontstonden is. Dan denk ik van ja, hier mogen we heel goed aan nadenken. En had ik dat dan hier in de landerijen zocht. Dat het soms nog wel bij de lelieteelt. Ik volop beroekt werd. Ja, maidse ik me zorgen. Want dan komt het ik bij de buurten terecht. Dus dat vind ik wel een hele...
0: Okay.
1: En dat vind ik in onze hele voedingsketen een hele zorgelijke.
0: Maar betekent dat ik dat ze het net leuk vindt om een boeketje te krijgen?
1: Nee, vind ik fantastisch. Maar ik had het liefst biologisch. Maar ja. Dat is het ingewikkelde.
0: Ja.
1: Dat vind ik echt wel
0: het is een gebaar, dat is eigenlijk goed bedoeld.
1: Ja, ik vind het gebaar hartstikke mooi. Maar ik vind het wel altijd heel...
0: Ja. Ja. Ja, dan heb je ever kunstblommen?
1: Ik ben toch saffolle mooie oren mooi.
0: Nou, maar dan ben ik prachtige kunstblom.
1: Nee, ben ik wel heel mooi. Maar kist ik een hele mooie blom met vanuit de chocolaterie en weet ik veel wat. Dus dat is van alles mogelijk.
0: Ja. Wat meer opvoel, ik drink geen alcohol.
1: Nee.
0: Horecabedrijf. Ja. En ja, je Jerrebol is van de kastelein is zijn beste klant.
1: Nee, ik drink geen alcohol. Ik heb wel een liter zoveel gedronken in het verleden. Maar ik ben op een gegeven moment... Ik weer een discussie met onze jongste van hij dat alcohol nou uitvonden werd het verboden. En op dat moment dacht ik van ja, het leek.
0: Ja.
1: Nou, toen ben ik eigenlijk helemaal gestopt. En wat dan een gemberthee en een munthee en dat soort dingen. Ik vind het heerlijk. Ik geniet ervan.
0: En de feestjes ben ik leuk.
1: Ik ben vol leuk.
0: Leuker?
1: Ja, zeker. Vol leuker. Ik zou alles om me heen gebeuren.
0: Ja.
1: Dus wel zou ik naar mijn club meestal op stap ben. Dat ik dan...
0: Ben je altijd de Bob?
1: Nee. Ik haak je moeder of jouw tol voor ouwe. Dan wordt het praat dusdanig dat ik denk van nou maak maar naar mijn... Nou maak ik maar fut. Dan hoor ik hem.
0: Ja, dat is ik leuk. Ik dacht nou, Willem-Alexander en Keningsdij, we gingen al even oorstipt. Maar vond hem dadelijk oorschakelen. Hij is leuk. Maar Maxima haak ik nog liever.
1: Ja, nou, die is toch volle spontaner. Die is toch die dame die draagt best wel wat naar mij uit het verleden en wat best ingewikkeld is. En dat, ja, dat ik zag hoe ze zich dan nou staande houdt in het hele land en bij alle bijeenkomsten. Ja, dat vind ik mooi om te zien.
0: Ja.
1: Vind ik echt mooi om te zien.
0: En een guilty pleasure haast net?
1: Nee.
0: Nooit stiekem eens even nou. Het is maar beter dat de oren dat net weten.
1: Nee.
0: Dat ik dit lekker vind of dat ik dit leuk vind. Of...
1: Nee.
0: Bist je er nuchter voor?
1: Ja. Denk het wel.
0: Bist grutsk op was het bereikt has?
1: Ja, zeker. Jazeker.
0: Of zit er in de achterhol ik iets van. Het is me dan neerslagen om.
1: Nee. Nee, ik ga altijd naar het jongensdroom, want ook hier of Jochem weer dat ik kok wilde worden. Nou, wie iedereen al verbaasd. Ik ben mijn carrière begonnen bij de drie provinciën in Bakkeveen. Heel langzamerhand, heel lang wat trouwest. Ik nooit verwacht dat ik dit ooit bereiken zou. Never, nooit niet. Nee, ik kom uit een echt arbeidersgezin. Mijn huid weer timmerman, mijn man weer thuis. Dus nee, dit is voor mij een...
0: Dus het lijkt helemaal net van de hand dat zo ondernemer worden zoals.
1: Ja, nee. Nee.
0: Maar daar mag je toch bepaalde eigenschappen van gaan.
1: Ja, misschien dat ik de eigenschappen wil hier, maar ik op een gegeven moment de verf komen.
0: Ja, maar waar baarde dat dan? Wie dat dan skwanheid, omdat die
1: nou, in de samen met Geesje denk ik dat het toen echt tot ontwikkeling kwam is. Ja.
0: Ja, we konden peteer mij dat een soort meisken Geesje kennen en volle minder meisken die kennen. En als misschien ik wat uit het kaart stapst. Ik zeg op social media, dorsto ik nou de week van Ilke bijvoorbeeld hast. Dest alle weekend even. Ja, maar dan geeft het ik hoor allerlei oren dingen. Die het net direct met die werkte meisje. Nee. En dan geeft ik hoe de wenning bouwen of zo. Ik denk, maar zo de politiek misschien dan wel inwollen.
1: Ja, nou wie dat nooit gebeurt. Maar het probleem is dat ik in de politiek kom, heb ik het antwoord al jong voor de vraag stelt. En dat komt net goed. Maar ik ben moedeloos van het hele woningbouwverhaal. Echt. In het Tietjerster deal. Het ene rapport en het andere rapport komt op tafel. We hebben al 4 jaar lang een wethouder gewoon die zoelde wat vermijdje. Het gebeurt net. Het moet al je hingen. En dan heb ik het net al uitbreiding, maar inbreiding in het dorp.
0: Maar bedoelt dat hing je om... Het is maar lakse giet van een wethouder of bloot dat hing je om allerlei oren redenen.
1: Ja,
0: dat zijn misschien wel wollen, maar ik net kennen.
1: Nou, dan ben ik het in dit geval. Danny ben wel wat voorbeelden bekend ondertussen dat het ik aan net op de juiste manier reageren van het ambtelijk apparaat West is. Winningbouwvereniging die wel wat wollen. Mogelijkheden aanrijroutes in het centrum die oors aanpakt worden koeren. Met rode meer huizen creëert worden koeren. Met rode uitstraling van dwarp heel oors werd. Ja, dat is gewoon jammer dat zulke dingen lisbloeien. Bij mijn clubke meesten ben we aan het zien, want we willen toch heel graag een knarrenhof naar Burgemhelje. Nou, dat als die er is.
0: Dat wordt zelf wijn, denk
1: ik. Precies, dat ben ik ongeveer. Zodra dat kleren is, ben ik ongeveer zonder plus.
0: Ja. Het is trouwens een heel leuk concept, maar we kennen er nog net hoe hebben we die slotplaats van daar ik nog even draaien. En dat is ik de moeite voor, we willen geen zitten. Maar door zicht vol plannen en vol ideeën en vol meningen. Dus die mensen die op social media zitten, die moeten daar maar volgen. De week van Ilke, dan kun je alle weken vernemen waar zijn argwaasje zit en waar zijn enthousiasme zit. Een pad daarvan hebben we Jerk en in dit programma. Dank u wel voor die. Je hebt een hit na je wieken zit op deze stoel. Griet Wiersma.
1: Leuk. Vaak optreden bij ons in de pleets.
0: Dus jongeres.
1: Ja, helemaal fantastisch.
0: Had zwiere tiet achter de rij. Ja. Maar staar gewoon. Ik weer ontoppakken waar ze zo goed in is. Namelijk het jong. En wat haar een soort voldoening jouwt. We praten na je wieken met haar. Maar Joet, dat Peter van Dijk nog even afsluiten met het Simmer 2000 lied. Wat haast ik rek mij?
1: Ja, ik vond dat zo mooi hier. Al die mensen die er weer heen kwamen, maar ik hoe het leeft in deze provincie, maar sowieso Friesland de Libberst, deze provincie, jongens, best trots op mijn stand dat we hier staan.
0: Door strielste oor, hè?
1: Ja, nou, ik vind het gewoon zo mooi. Dit is het wetter, de waren. Ja,
0: heel
1: het
0: duursma,
1: Ilke
0: Duursma, dank u wel.
1: Dank.

0: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, nou mag ik zelf rijden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even zien wat oren klanten zezen. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijsantje in Waterswaard.
6: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
7: Een telefoon met een knulsnoer. Ja, die gaan werken.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Ik benijd waarom Autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 8 oeren.
9: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Tijdens de coronacrisis had er meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en andere gevolgen voor kwetsbare groepen. Dat zei topambtenaar Mark Roskam-Abbing tegen de parlementaire enquêtecommissie. Hoewel hij aandacht vroeg voor onder meer jongeren, vindt hij achteraf dat die groepen onvoldoende in beeld waren. Wel bestrijdt hij dat sociale gevolgen volledig zijn genegeerd. Israël en Iran hebben hun wederzijdse raketaanvallen voorlopig gestaakt. Iran stopt de aanvallen tenzij Israël opnieuw Libanon aanvalt. Israël wil bombardementen op Iraanse doelen beëindigen. Na recente aanvallen op militaire locaties volgden vergeldingsacties. Over de schade is nog weinig bekend. Premier Jette wil voor het stikstofbeleid brede steun in de Tweede Kamer. Naast de minderheidscoalitie zijn daarvoor ook partijen als Pro en Ja 21 nodig. Hoewel Ja 21 kritisch is op stikstofmaatregelen, wil de partij vergunningverlening voor boeren en bedrijven versnellen. Volgens het ANP zoekt het kabinet ook brede steun voor sociale hervormingen. Voor de kust van Luzon en de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak van de Japanse Hofuku Maru gevonden. Het schip zonk in 1944 na een Amerikaanse aanval, waarbij ruim 1300 krijgsgevangenen aan boord waren. Onderzoek bevestigt vrijwel zeker de identiteit. Het wrak geldt als oorlogsgraf en blijft onaangeroerd. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
11: Oh, 11:30.
12: Hocus pocus. Time for focus.
13: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
14: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
5: Dit is RTV NOF.
6: Maar Jo, wat draai je me nu?

Wat draaien we nu? Een programma met muziek in vele soorten en van alle tijden. Iedere maandagavond op RTV NOF. En zo ook deze maandag. En dan hebben we het over de maandag. De 8e juni van het jaar 2026. Dus dat klokje van 8 uur. En het klokje van 10 uur. En zijn voorbij met plaatwerk uit de voltooid en verleden tijd. Een hele goede avond. Dit allemaal live vanuit de studio in Burgum. Gaan we straks met geluiden van de formatie uit Engeland genaamd The Who. De Hooters. Op 8 juni 1979 verschijnt het album The Kids Are Alright van deze band. Dat is de soundtrack van de gelijknamige film die dan verschijnt. Als het ware een docu. Want deze docu geeft een indruk van de Who tijdens de voorbereidingen op concerten en op tv-optredens. Voor de film is op 25 mei 1978 in de Shepperton Studio in Londen een concert opgenomen. Het optreden is ook de laatste keer waarbij Keith Moon achter de drums de stokjes in handen heeft. Hij overlijdt namelijk op 7 september 1978 aan een overdosis. En de tune van de film? The Kids Are Alright. I don't...

0: Roger Daltrey, Keith Moon, Donald Whistle en Pete Townsend te vieren. En dat de heren van The Who. Dit zeg ik trouwens uit 1966. Een bescheiden hitje in Engeland bereikte een 41ste plaats. En blijft maar 2 weken in de hitparade hangen in dat jaar 66. Dan voor de eerste maal...
1: De artiest van de week.
0: Beetje betrekkelijk trouwens. Het nummer Poison Ivy, dat was de debuutsingle van de Engelse groep The Paramounts. Uitgebracht in 1964. Een song geschreven door Jerry Leiber en Mike Stoller. En al in 1959 een hit voor de Amerikaanse groep The Coasters. En als de groep in 1966 uit elkaar gaat, dan heb ik het natuurlijk over de Paramounts. Besluit Gary Brooker om het als componist te gaan proberen. Dus we komen straks uit bij Procol Harum. Allereerst even die hit voor de Paramounts. Poison Ivy.

We schrijven het jaar 1964. Formatie de Paramount met het nummer gedaan Poison Ivy. Ze bracht ook nog een single uit als Little Pretty One. En dat werd geen hit. Nee, wel een hit voor een andere formatie trouwens. Maar dit waren de Paramounts en straks meer over Procol Harum. Allereerst wederom de jongens die sinds kort die twee singles op de markt hebben. En binnenkort een nieuw album. Ik heb het over de Rolling Stones. We gaan terug naar het stenen tijdperk, zou ik bijna kunnen zeggen. 1963. Op die 8 juni van dat jaar maken de Rolling Stones in het programma Thank You Lucky Stars hun debuut op de Engelse TV. In dit ABC-programma, dat wordt gepresenteerd door Brian Matthews, spelen de Stones hun eerste hit, de Chuck Berry-compositie uit 1961, genaamd Come On.

0: Ja, zelfs in 2026 zijn de heren nou wel een beetje een andere samenstelling van de band. Nog steeds paraat in, waarschijnlijk straks ook misschien de hitparade. Je weet, in ieder geval wel in de albumlijsten. Dan,
1: Frontline Radio lays it on you one time.
0: Heb ik hier werk van B.B. King. Amerikaanse platenmaatschappij begint op 8 juni 1954 met het bevoorraden van de radio stations. De radio stations, dat kunnen we ook in het in Nederlands. Met 45 toerenplaatjes. Het zogenaamde singeltje. Het is het begin van het einde van het tijdperk van de 78 toerenplaat. Mooi voorbeeld stamt uit 1955 wanneer blueslegende B.B. King het nummer Every Day I Have the Blues op single uitbrengt met Sneaking Around on the Flipside. In 1959 neemt B.B. King het nummer weer helemaal opnieuw op als gastvocalist met leden van het orkest van Count Basie. Every Day I Have the Blues.

0: Legendarische B.B. King met Everyday I Have the Blues. En niet te vergeten, dat komt ook nogal van een album geraamd. Singing the Blues uit 1957. En dan zullen er onderhand ook nog wel een aantal samples zijn verschenen. Met dit nummer op dat album natuurlijk. Van B.B. King hebben we hier...
1: Monday Night Music.
2: Artiest van de week.
0: En dan hebben we het natuurlijk nog steeds over die Paramounts, oftewel Procol Harum, maar dat is een heel verhaal. Ik liet je straks al het nummer Poison Ivy horen. De enige hit voor deze Paramounts in 1964. Bandlid Gary Brooker, vertelde ik al, gaat het als componist proberen en roept daarvoor de hulp in van tekstschrijver Keith Reed. Samen schrijven ze in korte tijd een groot aantal songs. Ja, die blijven op de plank liggen, omdat niemand ze wil opnemen. Brooker en Reed plaatsen daarom een advertentie in het muziekmagazine Melody Maker, waarin ze vragen om muzikanten voor een nieuwe groep. Zo ontstaan de Pinewoods. Maar die naam wordt enkele dagen voor de release van het nummer A Wider Shade of Pale veranderd in Procol Harum. Nou, dan weten we natuurlijk waar we het over hebben. Deze wereldhit.

Ik veronderstel dat u thuis mee heeft te galmen met dit gedoe in deze wereld. Dit Wider Shade of Pale. Hier roept de nummer 1 hit in 1967. En daarna nog etelijke keer opnieuw uitgebracht. Nee, de volgende. Dat is van een heel ander kaliber, zou ik bijna kunnen zeggen. We gaan namelijk iets Duits draaien. Dat valt mij op dat er tegenwoordig weinig Duits, Frans of andertalig materiaal in hitparaden staat. Maar dat was in het begin jaren 60 wel een heel ander verhaal. Neem de volgende quote, noem ik het maar even. De Duitse zangeres Heidi Brühl, die overlijdt op 8 juni 1991 in een ziekenhuis in het Starnberg tijdens een hartoperatie. Heidi Brühl is in de jaren 60 naast Connie Froboos en Peter Kraus en niet vergeten Rex Gildo, een van de meest populaire tienersterren in West-Duitsland. In 1961 heeft deze Heidi Brühl een groot hit met het nummer Wir wollen niemals aus ein anderen gehen. Ja, zo overleed. Ze werd nog slechts 49 jaar. En bedrijf bij deze toe die grote hit.

0: zou bijna zeggen van vroeger de daad bij het woord. En gewoon even blijven luisteren. In ieder geval tot de klokje van ongeveer 10 uur naar de hit van gisteren en eergisteren. En ik ben even bezig geweest alvast met de voorbereiding voor de programma's na 6 juli. Want dan gaan we weer even 50 jaar terug in de tijd. Dan gaan we naar 1976 dit jaar op de maandagavond tussen 8 en 10. En dan valt het op in het eerste programma al dat er veel Franstalig in zit. Maar dat is dus voor later. Dan gaan we over naar dat andere feit.
1: We say it with music, music, music.
0: Sally Owen Clark, beter bekend als de Britse zangeres, actrice en componiste, genaamd Petula Clark, die bij ons in het jaar 1967 haar grootste hit scoorde met onder andere het nummer genaamd This Is My Song. Ze had daarnaast nog een behoorlijke waslijst met hits. En niet alleen in ons land, ook zong ze haar hits in verschillende talen, zoals in het Frans, het Duits en natuurlijk in het Engels. Laatst werd mijn oor geconfronteerd met een Franse uitvoering van de titelsong van het ABBA-album Arrival. Bij Petula Clark kreeg het de titel Valet mee, waarbij de bekende Franse tekstschrijver Pierre Dalanoy zich ontfermde voor de vertaling CQ bewerking voor dat nummer. Dus twee keer Arrival, maar de ene keer heet het La Valet.

0: Muren, Benny, Agnete en Annie Vriets. En er was geen woord Frans bij. Bij de eerste uitvoering wel, want dat was dan wat de uitvoering die we kennen. Of kennen, maar in ieder geval, die is van Petula Clark. En dan heet het Valet, wat in het Frans vertaald naar het Nederlands. Zoiets betekent als Valet.
1: De dubbelganger.
0: Dat was het dus. Volgende week weer een andere dubbelganger. Eerst hebben we hier nu weer een plaatwerkje van Amy Winehouse. I Heard It Through the Grapevine. Daar kennen we natuurlijk ook vele covers van. Ja, het door Barrett en Strong en Norman Whitfield geschreven nummer werd als eerste door Smokey Robinson en The Miracles opgenomen, maar als eerste uitgebracht door Gladys Knight en The Pips in dat was in 1967. In 2008 verscheen ook een registratie van deze soulklassieker in uitvoering van Amy Winehouse en wel in een duet met Paul Weller als gastin bij een live registratie bij Jules Holland. Ja, schitterend. I Heard It Through the Grapevine.

0: Amy Winehouse. Tezamen met Paul Weller. Paul Weller, die we kennen van de formatie The Jam. En die kennen het ook van Style Council. Maar ook van solo werk. En dat nummer genaamd I Heard It Through the Grapevine. En dan onderhand weer daarom. Wat draaien we nu?
1: De artiest van de week.
0: Ja, dat weten we. Dan hebben we het over de formatie Procol Harum. En dan scoor je niet met een wereldtitel als Wide as Yellow Pale. Maar er moet er wel een opvolger komen natuurlijk voor zo'n plaat. Maar de meeste van jullie weten natuurlijk ook wel dat er ik kwam. En dat was het nummer Hamburg. Een Hamburg? Dat is geen hamburger trouwens hoor. Een Hamburg is een type duikhoed. Ja, hier in de tekst van dit nummer van Procol Harum als een realistisch tekst een verloren vriendschap of illusie suggereert. Ja, ze is in het Fries wel eens een raar beurslag hoor. Maar dat weten we dus niet. We draaien wel. Hamburg.

De tweede hitsingle voor Procol Harum. En van de eerste nummer 1 hier, de Wider Set Appeal. We zitten ook in Nederland. This is number 1. Nou ja, de volgende is ook een nummer 1, maar dan wel in Amerika. Dus een plaatwerk dat daar 4 weken op diezelfde plaats bleef staan in Amerika. En ik heb het dan over het plaatwerk genaamd Vision of Love van Mariah Carey. Want vanaf 8 juni 1990 ligt het debuutalbum van deze dame in de platenwinkels. Het album met haar naam als titel komt op 30 juni de Billboard Album Charts binnen en staat vanaf 2 maart 1991 maar liefst 11 weken op de eerste plaats. In ons land bereikt het album als hoogste de 5e plek. En zoals ik al zei, van dat album Vision of Love. Dit is Mariah Carey.

Nou, dat scoort je zo in nummer 1 niet als de debuutsingle geheten Visions of Love. Deze Mariah Carey. Bij ons was het ook een top 10 hit. Jazz Go Blue. Iedere donderdagavond tussen de klok van 7 en 8 uur. Internationale, maar ook regionale artiesten passeren dan de revue. Presentatie Gert Mieters. Dat is aanstaande donderdag weer tussen de klok van 7 en 8 uur. En dit hebben we weer, Country and Western. Skeeter Danvers namelijk staat op 8 juni 1962 in de RCA Studio in Nashville om het door Sylvia D. en Arthur Kent geschreven nummer The End of the World op te nemen. Het nummer komt op 26 januari 1963 binnen in de American Billboard Hot 100 en bereikt als hoogste de tweede plaats. Datzelfde gebeurt met dit nummer in de Amerikaanse Country and Western Charts van Billboard. Daarna scoort ze ook een nummer 2. Skeeter Danvers, The End of the World.

0: Skeeter Davis en The End of the World uit 1963.
1: Monday Night Music,
2: artiest van de week.
0: Ik kan nog net even voor je de klok van 9 uur. En aflevering van onze artiest van de week. De single Quite Rightly So van deze band. Het track van het album Shine On Brightly. Dus het succes van de twee vorige singles echt niet te evenaren. Maar werd een bescheiden hit in ons land. Het album Shine On Brightly werd toegeschreven aan Danny Cordell als enige producer. Maar in werkelijkheid ging hij en de band halverwege de opnames uit elkaar. Ja, dan krijg je van die ego's natuurlijk. Dan hebben ze weer helemaal ruzie. Quite Rightly So. Procol Harum.

Broken Arms. Een nummer geraamd, Quite Rightly So. Ja, ik had het over ruzie met deze producer, maar dat zal waarschijnlijk een verschil van inzicht zijn geweest. Maar je weet het maar nooit bij die gasten. Van deze Procol Harum over naar onze laatste voor het nieuws en weer. En dat is werk van Bob Crew en zijn Generation. Een bijna tot 10 hits crew deze man onder zijn eigen naam. Met een single Music Towards Girl By. Crew hoorde het nummer voor het eerst in een jingle demo voor een Diet Pepsi reclame. En volgens een muziekjournalist Greg Adams was het nummer een voorbeeld van de groovy staat van de instrumentale muziek in die tijd. Graag tot straks in het tweede uur van dit programma. We gaan eruit met dit eerste uur, het Music Towards Girls By. Graag tot straks.

0: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, nou mag ik zelf rijden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijsantje in Walterswald.
6: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Walterswald of zug op autobedrijfboersma.nl.
7: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Njoggen Oeren.
8: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De A15 bij Papendrecht is in beide richtingen afgesloten nadat takken tijdens onweerbuien op de snelweg terechtkwamen. Enkele auto's raakten beschadigd en worden weggesleept. Hulpdiensten ruimen de weg op. Wanneer de weg wordt geopend is nog onbekend. Code geel in Zuid-Holland is inmiddels ingetrokken, maar geldt nog wel tot 9 uur in Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland. Een 40-jarige vrouw uit Dirkshoorn wordt verdacht van moord op haar 49-jarige echtgenoot door hem herhaaldelijk methanol toe te dienen. De man overleed in februari aan vergiftiging. Tijdens een eerste zitting in Haarlem bleek dat de vrouw de vergiftiging heeft bekend. De zaak wordt later inhoudelijk behandeld door de rechtbank. Tijdens de coronacrisis had er meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en andere gevolgen voor kwetsbare groepen. Dat zei topambtenaar Mark Roskam-Abbing tegen de parlementaire enquêtecommissie. Hoewel hij aandacht vroeg voor onder meer jongeren, vindt hij achteraf dat die groepen onvoldoende in beeld waren. Wel bestrijdt hij dat sociale gevolgen volledig zijn genegeerd. Israël en Iran hebben hun wederzijdse raketaanvallen voorlopig gestaakt. Iran stopt de aanvallen tenzij Israël opnieuw Libanon aanvalt. Israël wil bombardementen op Iraanse doelen beëindigen. Na recente aanvallen op militaire locaties volgden vergeldingsacties. Over de schade is nog weinig bekend. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
10: Door deal bij dijk, dan heb je een dijk van een deal.
11: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
8: Dit is RTV NOF.
12: Maar Jo, wat draaien we nu?

0: Wat draai je me nu?
1: Welkom terug in het tweede uur van dit programma. Tot de klok van 10 uur zijn we bij je. Het plaatwerk uit de voltooid en verleden tijd. Plaat van allerlei soorten, allerlei rusten zou ik bijna kunnen zeggen. En we beginnen met Bruce Springsteen. Een Patrick Lynch, de voorzitter van de vakbond voor de politie in New York, dringt er op 8 juni 2000 bij zijn leden op aan geen medewerking te verlenen aan de 10 concerten die Bruce Springsteen en de E Street Band zullen geven in Madison Square Garden. Aanleiding hiervoor is de tekst van de Amerikaanse Skin. En dan een nieuwe song van deze man genaamd Bruce Springsteen. Het wel bekend natuurlijk als The Boss. Dit nummer staat kritisch ten opzichte van de handelswijze van de politie van New York bij de dood van de Afrikaanse immigrant Amar Diallo. Ja, Bruce Springsteen. Hij is voor een kleintje vervaard en gaat ook in de aanval als dat moet. Bij deze American Skin.

Bruce Springsteen. En een track van het album High Hopes. En we gaan het American Skin. En de subtitel 41 Shots. Ja, en trouwens, eind van deze maand, de laatste maanden van de maand, dan hebben we Bruce Springsteen als artiest van de week met verschillende werkjes. Van dit wat trieste werken gaan we over naar wat vrolijkers. En dat is een vriendje van de formatie Los Del Rio. Ja, 1996 wel te verstaan. Op 8 juni van dat jaar komt het Spaanse duo Los Del Rio met het nummer De Macarena op de eerste plaats in de Nederlandse top 40. Het nummer groeit mede door de speciale danspassies uit tot een ware rage. In 1995 ziet DJ Johnny Caride in Miami een paar mensen de Macarena dansen. En samen met de Bayside Boys maakt hij een remix van het nummer. Ja, Bayside zou natuurlijk een Friese vernaming kunnen wijzen. En dat klinkt dan ongeveer zo.

0: y cosa buena. Balla tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Ja, wel terug te nummer.
2: It's number one. It's number one.
1: Nummer 1 in 1956 in de voormalige luipschijf. En nummer 1 in Amerika. Daar stond hij maar liefst 14 weken. Deze uitvoering van Los Del Rio. Tezamen met de Bayside Boy. Dat nummer genaamd de Macarena. Tijd voor het andere verhaal. Het al roerte.
3: Monday Night Music.
4: De artiest van de week.
1: Ja, we zijn weer toe aan een nummer van de formatie Procol Harum. De tekst van het nummer Salty Dog van deze band is wederom geschreven door Keith Reid en van muziek voorzien door Gary Brooker. Maar ditmaal gedurende een tournee door Zwitserland. En dat is dan dit keer ook Brooker die de zang voor zijn rekening neemt. De tekst die Keith Reid beschrijft gaat over zeelieden die de onbekende zee oversteken, waarbij de bemanning tijdens de reis om het leven komt. Dus niet zo vrolijk werk, dus vergeleken met vorige. Salty Dog.

0: Zo kabbelt het, werk je langzaam weg. Een Salty Dog, een top 10 hit in het jaar 1969.
1: Martin van der Velde.
2: Met de voet tussen de deur.
0: Iedere zondagavond tussen de klok van 9 en 10 uur draai ik de hits, de tips en andere verrassingen.
2: Met de voet tussen de deur.
0: Ja, nu doen we even wat anders. En die zijn van Deep Purple. Deze band raakt op 8 juni 1970 een autobus met daarin hun apparatuur kwijt. Tijdens de tournee door Europa komt de buschauffeur per ongeluk te dicht in de buurt van de Oost-Duitse grens. En wordt de groep aangehouden en wordt de bus met inhoud in beslag genomen.

0: Eerste grote hit genaamd Black Knights. Onder de mond van het tuintje dat we van vroeger nog kennen.
1: Road Rocker.
0: Black Knights.

0: Eerst is onze Yield single uitgebracht. En later ook nog bijgepust. De nieuwe editie van het album Deep Purple in Rock. Deze successingle voor Deep Purple uit 1970 genaamd Black Knight.
1: Supersonic Golden Classic.
0: We gaan heel onder de kont. We gaan weer iets draaien van wat succes uit het jaar nummer 1930. Tenminste, toen is het gecomponeerd en ook voor het eerst uitgebracht. Een van die zoveel verschillende uitvoeringen van het nummer Georgia On My Mind. Ja, het is niet het enige muziekstuk wat zo vaak is gecoverd, maar wel een hele mooie natuurlijk deze. De meest succesvolle en ook meest bekende in deze reeks is die uit het jaar 1960 van Ray Charles. Ja, we hebben er nog een stuk of vier met deze meegerekend. En dan schrijven we ermee uit, want er zijn 1400 en we gaan dus alle 1400 draaien. Vandaag dus deze Genius samen in duet met Cher. Was het bij de verbouwing of voor de verbouwing? Of, nee, het is een opname uit 1975 uit de Cher Show. Waar deze twee iconen hun versie echt gehoord brachten. Ja, en dan heet het nog steeds Georgia On My Mind.

0: The Genius, Ray Charles, tezamen met Cher. En dan heet dat nog steeds Georgia, On My Mind. En dan zou ik al zeggen, volgende week natuurlijk weer een andere uitvoering. Een andere artiest. En dan is het nu onderhand weer...
1: Here's much more music.
2: You're listening to Martin van der Velden.
1: More music.
3: De artiest van de week.
0: Conquistador. Ja, dat is een nummer wat al voorkwam op het debuutalbum van Procol Harum in 1967. Maar dat wordt in 1972 op een single uitgebracht, maar nu in een live uitvoering door Procol Harum, ondersteund door de Edmonton Symphony Orchestra. Opmerkelijk bij deze song is het feit dat de muziek ditmaal voor de tekst is geschreven. En volgens de schrijver van het nummer Keith Reed werd het in 1999 van de 100 gevallen eerst de tekst geschreven en daarna de muziek. Dat maakt mij niet uit als dat maar goed klinkt. Conquistador.

0: Burgle Horn, tezamen met The Edmonton Symphony Orchestra. Dit werk uit 1972.
1: We say it with music. Music.
2: Music.
0: Ja, we doen het nog een keer. We willen vandaag. Als ik zeg bring it on home to me, dan zeg je natuurlijk gelijk dat is de hit uit 1965 van The Animals. Ja, dat was in Amerika ook een hit voor de groep. Maar 2 jaar later scoorde ook zanger Eddie Floyd, die soulzanger geweest, wel een behoorlijk hit met dit nummer. Ja, het origineel is echter al eerder een hit in Amerika, en wel in 1962 in uitvoering van Sam Cooke, die het nummer ook schreef. In de uitvoering van de voornoemde Sam Cooke hoor je ook Lou Rawls trouwens. Die zingt dan bij de tweede stem. Onderhand wederom dus een dubbelganger. Beginnen met die uitvoering van Eddie Floyd.

0: Nou, het zijn van die muziekstukjes, daar kon je wel mee thuis, dacht ik zo.
1: Dubbelganger.
0: Ja, tweemaal Bring It On Home To Me. Allereerst die van vandaag, dus die uitvoering van Eddie Floterman, die we kennen van het nummer genaamd Knock On Wood. Dit keer dus met Bring It On Home To Me. Daarna de beroemde originele uitvoering van Sam Cooke uit 1962. Hij schreef geschiedenis met dat nummer in dat jaar en bereikte daarmee een 13e plaats in de American Billboard Hot 100. Tijd wederom voor heel wat anders.
2: Here's much more music. You're listening to
3: Martin van der Velden.
2: More music.
4: De artiest van de week.
0: We hebben er nog een paar, jawel. De voorlaatste hit in ons land voor Pearl Harbor is het nummer Grand Hotel. Een singletrack afkomstig van het gelijknamige album uit 1973. Het schrijversduo Brooker en Reed is er ook ditmaal weer verantwoordelijk voor het schrijven van de muziek en de tekst. Dat een avond met een luxe diner in een prachtig Frans hotel beschrijft. Een Grand Hotel.

0: Een hit voor Broken Arm in het jaar 1973.
1: Harry Edema.
2: Country Ranch.
0: Ja, als het heel gebruikelijk vertel ik altijd weer even op deze maandagavond wat Harry vrijdag in zijn programma heeft. Aanstaande vrijdag tussen de klok van 7 en 9 is een country programma, The Country Ranch. Er is dan weer een special natuurlijk en dit keer zit in die special David Fritzl. En in de blokjes non-stop verstopt hij dit keer Bren Hill en Susan Ray. Nou, vooral die luisteraars, al die country en western liefhebbers doet hij ook nog een duitje in het zakje met de reeks De Luisteraar en Verder Gelijk. Daar zit namelijk het nummer I Never Go Around Mirrors in, en nog wel in uitvoering van Keith Whitley en Bradley Walker. Op dus voor onze fans van Harry. En Harry is er ook altijd bij de Elvis trouwens. En nou, van Elvis hebben we ook nog een nummer liggen. Op 8 juni 1961 had de film Wild in the Country met de noemde Elvis Presley in première. En naast de titelsong zingt Elvis in zijn zevende film slechts één nummer. Het nummer I Slipped, I Stumbled, I Fell. Nou, dat is niet best. Wild in the Country is geregisseerd, die film dan, door Philip Dunne. Het nummer is trouwens heel bescheiden hoor. Het is nog geen 2 minuten. Om precies te zijn 1 minuut en 36 secondjes.

0: I stumbled, I fell. Hij liep het handen ook in de hele film, denk ik, in de ziektewet. Meer Elvis? Ja, ik weet het.
1: Elvis Joen.
0: Ja, moet hij het wel doen.
1: Fred de Jong is Elvis Joen bij RTV NOF.
2: It's the Elvis Experience bij Jaap en Harry.
0: Alsjeblieft. Dat was het, zo'n werkje van I Slipped, I Stumbled en I Fell. Al die ongelukken kwamen wel terecht bij onze laatste keer uitvoering van onze artiesten van de week. We hebben het natuurlijk nog steeds over Procol Harum. En dat nummer, dat laatste nummer, dat was een hit uit het jaar 1975. Het nummer Pandora's Box. En dat is in 1975 gerecycled. Rond 67 probeerde Procol Harum namelijk het nummer al op te nemen met gitarist Robin Trower in de gelederen. Maar bleef toen in het demo-stadium steken. In 1973 pikte Gary Brooker het nummer weer op, maar nu met gitarist Mick Grabham. En de tekst werd geschreven en belandde als zodanig in de openingstrekker op het album Procol Harum 9th. Ja, Pandora's Box, zei hij. Ik vond dat een mooi nummer.

En dan zit het er alweer bijna op. We gaan over naar onze laatste vocale. Die komt uit 1976. Waar we straks van de zomer heerhits uitrijden dat jaar. Terug naar 10 juni van dat jaar. Op deze dag ging de tweede Tros Parade plaats naar Mes Emmerde van de Franse chansonnier Charles Aznavour. Het chanson verrijst mogelijk naar een moeilijke periode in het leven van deze voormalige zanger en acteur. Hij werd in 1972 beschuldigd van fiscale fraude nadat hij was verhuisd naar Zwitserland. Deze zaak duurde jaren. In dit nummer verwijst hij naar deze beschuldigingen waarmee hij liet blijken dat dit hem zeer veel pijn heeft gedaan in de tijd. Charles Aznavour en Mes Emmerde.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
5: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
6: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
8: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
9: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op. Zien oeren.
10: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
11: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij het Gelredome in Arnhem protesteert een kleine groep demonstranten tegen het concert van J. Het CD toont op schermen omstreden uitspraken van de rapper over Joden en de LHBTQ-gemeenschap. Eerdere optredens werden internationaal afgezegd vanwege antisemitische en pro-narcistische uitlatingen. J bood later excuses aan en verwees naar zijn bipolaire stoornis. Frankrijk en Duitsland stoppen met een gezamenlijk project voor een nieuwe Europese straaljager. Na 9 jaar voorbereiding, miljarden investeringen en herhaald uitstel konden betrokken bedrijven geen overeenstemming bereiken. Het toestel moest vanaf 2040 bestaande gevechtsvliegtuigen vervangen. De ontwikkeling kostte naar schatting meer dan 100 miljard euro. In Heiken zijn 20 woningen ontruimd na een gaslek. Hulpdiensten roken gas vanuit het riool en stuurden een NL Alert. Bewoners van de Dorpsstraat worden opgevangen in het dorpshuis. Inwoners mogen niet roken of open vuur gebruiken vanwege explosiegevaar. De straat blijft afgesloten, de terugkeer naar huis is nog onbekend. Een 40-jarige vrouw uit Dirkshoorn wordt verdacht van moord op haar 49-jarige echtgenoot door hem herhaaldelijk methanol toe te dienen. De man overleed in februari aan vergiftiging. Tijdens een eerste zitting in Haarlem bleek dat de vrouw de vergiftiging heeft bekend. De zaak wordt later inhoudelijk behandeld door de rechtbank. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
12: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
13: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 locations op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Er is een bijzonder tafereel dat de laatste dagen een soort beziekers naar de zeedijk in Lauwerseeg loekt. Van de tredde keer in kwartetiert doek het dolfijn op in de Frieske Waadzee. Zo'n kwad zwemmen een mem en haar kjeltje bij Lauwerseeg in het wetter.
2: Heel bijzonder, want ik kom hier al 50 jaar. En dit is de eerste keer dat hier dolfijnen zijn, dus zo bijzonder is het. Ja, het is natuurlijk een geweldig stukje schepping. Hè? Zo'n beest vol souplesse en spreekt echt tot de verbeelding. Dus echt een heel, heel mooi beest, een hele mooie creatie.
3: Je ziet ze in het Verenigd Koninkrijk geregeld, maar om zoiets te zien in Nederland en dan zeker in de Waddenzee, dat is gewoon uniek.
2: Hij blijft de hele tijd in de buurt van die boei. Dus dat vind ik wel heel bijzonder. Waarom is hij zo plaatstrouw? En ook al dagen. He, dus dat begrijp ik niet.
1: De situatie van de dolfijn die we toch stichting SOS Dolfijn en lokale hulpverleners goed in de gaten houden. Ze wierden er wel heel dichtbij, maar het ging op het laatste moment dochs weer fout. Voetbalclub Broekster Boys koe voor de tweede keer in de historie promoveer je naar landelijk niveau. Maar het slagen uiteindelijk net. In een moeting met Dato uit Frieseveen verlegen de Damwaardsters naar verlenging. Broekster Boys die spelen dus oorseizoen gewoon bij eerste klasse. De onvierder van Broekster Boys, Riemer Doornbos, die zocht waarom.
4: Dichterbij zijn we nooit gekomen, daar ben ik heel bewust van. Maar dat hij een heel dreigend seizoen werd. En zij eerlijk maar wegwijzen. Ik kan ergens mijn opgeven in hoofd, kan zeker even van het veld afstappen. Want deze prestatie is voor Broekster Boys nog steeds historie.
1: Sneun binder onder grote belangstelling een groep van zijzwemmers van de Waardpoort Bregen in Dokkum. Uiteindelijk mij een bijzondere tocht naar Kollum. De vreun die zwom zo'n 15 kilometer om geld in te samelen voor een therapeutisch warm wetterbad bij Nocht en Willeswaag. Voor cliënten met een slimme verstandelijke en lichamelijke beheining is zwem van groot belang. Zo vertelt Saya Boonstra van Stichting Vreun van Nocht en Willen.
5: De cliënt zit er natuurlijk de hele dag eigenlijk in een rolstoel. En haar last van drukplakken, of weet ik het wat. En op die manier kun ze gewoon echt even helemaal vrij wezen. Warme wetter is heel belangrijk voor de spieren. Mensen niet spastisch binnen of niet heel stief binnen.
1: De onlus van het zwembad kost het 154.000 euro. En omdat geen oerhietsvergoeding voor beschikbaar is, wordt het geld samelen via acties, sponsoring en donaties. En na haast 4 uren in het wetter kwamen de zwemmers om in Kollum.
6: Het ging wel goed, maar het laatste part die wel heel zwier. Ik ben wel wurg, maar net kapot.
1: De actie die had goed 500 euro opgebracht en donaties die binnen nog altijd welkom. Ontzaf hier het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
7: Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden.
8: Radio, tv en online.
0: RTV NOF.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even zien wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard. Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt? Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
2: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
3: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Zorgminister Mirjam Sterk wil zorgfraude bestrijden met strengere regels voor nieuwe en herstartende zorgaanbieders. Een integriteitstoets wordt verplicht voordat een aanbieder mag starten. Daarnaast komen er vaker vergunningseisen en verplichte verklaringen omtrent het gedrag. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in 2028 aan de Tweede Kamer aangeboden. Operatie Interflex, geleid door het Verenigd Koninkrijk, wordt na 4 jaar afgeschaald. In totaal zijn 63.000 Oekraïense militairen opgeleid door 14 landen, waaronder Nederland. Voor Nederland eindigt de bijdrage aan de missie, maar steun aan Oekraïne blijft doorgaan via andere initiatieven. Bij het Gelredome in Arnhem protesteert een kleine groep demonstranten tegen het concert van Jay. Het CD toont op schermen omstreden uitspraken van de rapper over Joden en de LHBTQ-gemeenschap. Eerdere optredens werden internationaal afgezegd vanwege antisemitische en pro-narcistische uitlatingen. Jay bood later excuses aan en verwees naar zijn bipolaire stoornis. Frankrijk en Duitsland stoppen met een gezamenlijk project voor een nieuwe Europese straaljager. Na 9 jaar voorbereiding, miljarden investeringen en herhaald uitstel konden betrokken bedrijven geen overeenstemming bereiken. Het toestel moest vanaf 2040 bestaande gevechtsvliegtuigen vervangen. De ontwikkeling kostte naar schatting meer dan 100 miljard euro. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. Zorgminister Mirjam Sterk wil zorgfraude bestrijden met strengere regels voor nieuwe en herstartende zorgaanbieders. Een integriteitstoets wordt verplicht voordat een aanbieder mag starten. Daarnaast komen er vaker vergunningseisen en verplichte verklaringen omtrent het gedrag. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in 2028 aan de Tweede Kamer aangeboden. Operatie Interflex, geleid door het Verenigd Koninkrijk, wordt na 4 jaar afgeschaald. In totaal zijn 63.000 Oekraïense militairen opgeleid door 14 landen, waaronder Nederland. Voor Nederland eindigt de bijdrage aan de missie, maar steun aan Oekraïne blijft doorgaan via andere initiatieven. En dan het weer. Er kan vandaag nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien. En dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws.

Hasto Nijs, tip de RTV NOF redactie via WhatsApp 0415 44 1202.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vandaag nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws.